0: Waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw in de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Er werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer, bij Teugen. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Lionel Messi komt nog één keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen. Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degenen die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pistlink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saudi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten buien. Het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt dan duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Het wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. Buis lag bij Teuge. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het zevende in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. En de politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. Ze controleerden de bus nadat ze in de loods spullen hadden gevonden die gebruikt worden bij de fabricage van drugs. Zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is pislink over de branden langs de snelweg gisteren en er laat aangifte doen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Het deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij de crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. En meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van zanger Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran laat weten dat het niet zijn beslissing was. Het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos dat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteren met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn er opgepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt, heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures eenvoudiger te maken. Te reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. En er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het bevestigd. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Sanders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43. Het weer van Weer Online. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Ja, dat was er weer. Shakira Boy.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is een nieuwe aflevering van Twente wordt wakker. Het is 16 september. En vandaag op deze dag was er het allereerste televisieverslag van een voetbalwedstrijd. Dat gebeurde in, even kijken, Engeland. In het Highbury Stadium van Club Arsenal, 1937.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Van een verkeerde gisteravond een last gehad tussen Deventer en Wierden van wat vertraging. Lag enige tijd stil, want op het spoor lag wederom een metalen buis. ProRail kwam afhankelijk om te kijken naar de treinstoren, maar het bleek dus inderdaad weer sprake te zijn van een metalen buis. Inmiddels vanochtend tot op heden geen problemen op het spoor, dus dat scheelt alweer. In deze wijk Twekkelenveld komen twee huiskamers op basisscholen en jongerenhub. Er zijn plekken waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen doen of terecht kunnen voor een luisterend oor. De gemeente Enschede geeft de stichting Avida subsidie voor een pilot die loopt tot december 2028. We gaan het er morgen vroeg over hebben in deze show. Check het verhaal op 120.nl. En de cliëntenraad, Minima en WMO, Hengelo, die krijgen vanaf 1 oktober geen financiële ondersteuning meer van de gemeente. Daarnaast opteren dit jaar al als officiële adviesorgaan. En hoe dat precies verder gaat, lees dat ook na op 120.nl. Los na te lezen, dat scheelt er weer, hè. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker voor deze woensdagochtend. Het wordt een, 90 graden vandaag. Kan de klap onweer voorbij komen, dus houd het even in de gaten. Ander weer dan gisteren, zeg maar. Zeg, het leukste van vanochtend. We gaan naar de Lambertuskermis in Hengelo.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert. Straks gaan we het hebben over de week van de eenzaamheid. We gaan het ook hebben over een startersverlening. Dat is in dit geval over Losser. En we gaan vanochtend ons ook nog bezighouden met de kermis in Hengelo. Want die zit eraan te komen. De Lambertuskermis. Kijkt iedereen altijd naar uit. Het hele jaar weer. Tenminste de kermisliefhebbers. Dus die gaat weer knallen vanaf vandaag.
2: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
1: Het is 16 september en vandaag op deze dag in 2009 als protest op de lage melkprijzen gieten diverse boeren op deze dag in 2009 3 miljoen liter melk uit in een Waalse chini. Dat is net over de grens in België. 3 miljoen liter melk wordt uitgegoten op deze dag in 2009 toen protesten in België qua boeren. En 2007, het NOS-journaal die begint de uitzendingen in breed beeld. Dat was toch wel even een dingetje. 16 keer 9 is het dan, de beeldmaat. In plaats van het 4x3 formaat. Omdat er meer dan de helft van de Nederlanders inmiddels een televisie heeft. Een breedbeeldtelevisie. En voor de omschakeling is de datum 16-9 gekozen. Hebben ze goed over nagedacht. De helft zal het niet in de gaten hebben gehad, maar toch een leuk dingetje. Sindsdien is het allemaal in breedbeeld, sinds 2007, alweer bijna 20 jaar. 1970, de Amerikaanse kabouter, de Amsterdamse kabouterpartij, die raadsleden daarvan. Frans Bommel en Connie Bos, die worden tijdens de raadsvergadering gearresteerd en afgevoerd door de politie. Dat omdat ze demonstratief in de raadsvergadering een sticky zaten te roken. Het gebeurde in 1970 in de Amsterdamse raad. Dan 1978 in Iran, een beving tussen 7,5 en 7,9. Dat verwoest de stad Tabas. Ruim 15.000 mensen komen het leven. En de oprichting van het Stimuleringsfonds voor de Pers vindt plaats op deze dag in 1974 en 1957. Richard Feynman en Murray Gell-Mann die presenteren de theorie van de zwakste kernkracht op deze dag in 1957. En dan de voetbalwedstrijd, de allereerste op televisie, eerste tv-verslag, vindt plaats op deze dag in 1937. Dat is gemaakt in het Highbury Stadium van het Britse Arsenal. Gebeurde deze dag in 1937. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1989. En wat waren de hits toen? Sweet Child of Mine van Guns N' Roses komt binnen op 33. Revival van The Rhythmics op 30. The Hot Dog van André Verduin op 28. Love in the Elevator van Aerosmith is te binnenkomen op 27. En The Invisible Man van Queen komt binnen op 26. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 31.

Dan wordt het nummer 28, staat 4 weken in de lijst. Joe Smooth met zijn Promised Land. En die kwam binnen op deze dag in de top 40 in 1989. Op nummer 31. Dan de top 3 van die dag. Dance Classics, de mix van Ben Liebrand, staat op 3. Op 2, Swing the Mood van Jive Bunny en de Master Mixers, daalt voor 1. En voor 2 naar nummer 1, French Kiss van Lil Lewis. De nummer 1 van 16 september 1989.

Het is somber van zijn eerste album, geloof ik, dat al meer dan een anderhalf jaar uit is. Maar ja, de hits zijn er niet minder om bij somber hier op Twente FM. Welkom, dit is Twente Wordt Wakker. Vandaag een mindere dag dan gisteren, wat temperatuur.

0: We gaan het hebben over een boerenzoon die genomineerd is voor de Vega-trofee. En straks ook gaan we naar Losse, naar Harold Slichtman. We gaan het hebben over de starterslening en de Week van de Eenzaamheid.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
9: Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
6: Dag Michiel.
7: Een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden. Nog een buis gisteravond op het spoor, dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Treinverkeer werd meteen stilgelegd. Op meer dan 35 plekken in het land werden gisteren buizen gevonden. En 3 doden bij een crash van een NBC News helikopter in Los Angeles. Die deed verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. De burgemeester is diep geraakt door de crash.
6: Dankjewel, Michiel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De 26-jarige man uit Hengelo die miljoenen euro's verloor met cryptohandel is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Dat meldt Dagblad Tubantia. De Hengeloer handelde voor een grote groep mensen in crypto, maar al die mensen zijn hun inleg verloren en krijgen hun geld ook niet meer terug. Het gaat in totaal om enkele miljoenen euro's. Kleine bierbrouwers vrezen het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Daardoor krijgen zij nu nog 7,5% korting op de in Nederland toch al aanzienlijke accijnzen op bier. Kleine brouwers in Duitsland betalen vele malen minder accijns dan hun Nederlandse collega's. Door het afschaffen van die accijnskorting dreigt een biertje in Nederland flink duurder te worden. En de Lonneker Molen kreeg oorlogen, een orkaan en een brand om de oren. Maar waar veel historische molens tegenwoordig zijn stilgevallen, draait de stenen molen in Lonneker na 175 jaar nog altijd op volle toeren. We namen er een kijkje en je ziet er alles over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 19 graden. Morgen begint zonnig, maar later valt er een bui. Het wordt dan een graad of 18.
6: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Daar is het nog redelijk wat rustig. Richting Hoevelaken is het 21 minuten over 11 kilometer. Nou ja, dat is standaard in de ochtend. En voor de rest toch een vertraging tussen de Zalm-Twente-tunnel en Wierdewest. 7 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Een tweetal controles? Nee, die staan op de A15. Nou, helemaal geen controles. Dat is nog beter, beste mensen. Uitkijken. En niet te hard rijdt. Kijk een beetje uit hoe zich dat was een beetje op. Straks Harald Slechtman hier in de show. Het gaat over de starterslening in Losser. En we gaan het ook over de week van de eenzaamheid hebben. Na de barge. Dit is Who's Johnny? Hier op Twente FM.

0: Kijk altijd zo'n mooie kreet, vriend van de show. Hè? Bijna wekelijks contact, ja. Maar als je wethouder bent is dat toch wat anders natuurlijk. Hè?
1: Dat klopt ook, Wim. En een vriend van de show.
0: Ja, nee, gelukkig maar. Gelukkig maar. Goed zo. Goed zo. Zeg, ik zag je zelf een startersverlening. Ik vind het toch altijd wel even belangrijk. Want vooral als je aan een starter bent en ook heel losser en dat soort zaken. En dat geldt natuurlijk voor meerdere gemeenten. Daar is weer geld voor beschikbaar in de gemeente Lossen. Ik denk dat we ook toch even het fijne van weten. Hoe zit dat precies? Hoe gaat dat?
1: Nou ja, Wim, we hebben al enkele jaren een starterslening voor jongeren. Dat jongeren moeite hebben om de eerste stap op de woningmarkt te zetten. En het potje was leeg. Dus we stellen de raad voor om nog een keer een half miljoen in die pot te stoppen. We hebben het onderzocht op verzoek van de raad. En de starterslening is erg succesvol. Dus vandaar ook dat de pot leeg is, Wim. Dus daar willen we nog een keer wat geld voor beschikbaar stellen.
0: Ja, ja, ja. Wat kan er in één keer geleend worden? Want een half miljoen lijkt heel veel. Maar als je toch één keer aan het starten bent, zeg maar, dan is het toch wel een keer op natuurlijk.
1: Ja, je kunt niet in één keer een half miljoen lenen, Wim.
0: Nee, hoor, dat is niet goed.
1: Het is maximaal 40.000 euro per jaar. En de leeftijdsgrens is 39. Dus in Lossen ben je nog lang jong.
0: Ja, nee, dus dat scheelt. Oké. Nou, dat is goed nieuws dus. Hey, en dan via de normale weg? Of is dat geld op direct beschikbaar? Hoe gaat het? Is dat voor volgend jaar?
1: Nee, als dat geld beschikbaar wordt gesteld, dan wordt het ook snel in die pot gestopt. Het is een revolverend fonds, dus dan hebben we in totaal, even zien uit mijn hoofd, volgens mij 2,5 miljoen sinds het begin in die pot gestopt. Dus er zijn behoorlijk wat jongeren mee geholpen in onze gemeente. En Wim, we hebben nu het ook overgesteld voor jongeren buiten Twente en voor jongeren die tijdelijk in Duitsland wonen. Dus de regeling is ook verbreed.
0: Oké. Ja, krijg je niet dat van verdorie, dat heb je in Delden ook. Hè. Er lopen denk ik heel veel mensen uit, van buiten Delden. Je weet hoe het gaat in de kleine gemeente. Waar komt dat allemaal vandaan? Hè? Wordt er dan gezegd?
1: Ja. Dat
0: is een heel ander onderwerp natuurlijk, maar toch.
1: Ja, ook de jongeren uit Delden zijn ook
0: van welkom. Van goed zo.
1: Ja, nee, van harte welkom. Van harte welkom in de mooie lokken.
0: 39 haal ik niet meer, Harold. Dus ik ben ook gestart. Dus nee, dat weer. Nee, laten we graag aan andere mensen over. Nou, hartstikke goed. Is er nog plek in Losser? Dat heeft elke gemeente natuurlijk een beetje, maar toch.
1: Ja, nee, natuurlijk, net zoals andere gemeenten, Wim, willen we graag bouwen. Maar dan moet eerst allemaal wat dingen geregeld worden. Gezien dat stikstof ervoor zorgt dat geen vergunningen worden afgegeven. En netcongestie, Wim, wordt het volgende probleem.
0: Ja, dat dus, krijg je ook nog. Dat is ook zo'n dingetje. Ja. Goed.
1: Ja.
0: Even een switch naar volgende week alvast. De week van de eenzaamheid gaat dan plaatsvinden. Wat gebeurt daar in Losser mee?
1: Ja, die ga ik maandag openen, Wim. En dan is er vanaf woensdag een hele week met activiteiten in al onze kernen. Dus van de Glanen tot aan Beuningen. Van warme huiskamer, kunstmarkt. Er is nog een schatkist van FC Twente waar oudspelers gaan praten met inwoners over wat ze allemaal hebben meegemaakt in hun carrière. En nemen nog wat spulletjes mee. Er is nog een Magriet bijeenkomst in de Lut. Dus ja, genoeg te doen, Wim, in Losser de komende week op het gebied van eenzaamheid. Is
0: vooral gericht op de oudere categorie?
1: Nee, ook op de jongere categorie. We hebben Glanen, hebben ze een fun night en kids play. Dus ook jongeren kunnen zich eenzaam voelen. Dus in Losser wordt er aandacht besteed en aan jongeren en aan ouderen.
0: Heel goed, ja, dat gebeurt gelukkig in meerdere steden. Toevallig daar vorige week ook een babbeltje over. Het ging over Oldenzaal, dat mensen toch uit die stoel te krijgen. Dat ze niet blijven zitten of dat ze zich tussen al die muren blijven zitten, weet je. Dat moet je niet hebben. Goed, volgende week gaat het starten. En volgende week ook de activiteiten, die staan op de pagina van de gemeente.
1: Ja, op de pagina van de gemeente en op de pagina van Fundament. En flyers. Er wordt ruimschoots aandacht aan besteed. En wat ook wel mooi om te vermelden is, Wim, is dat we dat ook niet alleen met Fundament doen, maar ook met alle dorpshuizen, verenigingen en ondernemers. Dus het wordt ook breed gedragen in onze gemeente.
0: Hartstikke mooi. Nou, we zijn erbij gepraat, Harold Vlichtman. Zullen we er maar geen wekelijks praatje van maken?
1: Nou, Wim, daar heb ik geen probleem mee.
0: Oh, toch niet. Gelukkig maar. Ja, goed. Ik kan niet in je agenda kijken. Hartstikke mooi. Harris Vlichtman, dank je wel.
1: Maak ik altijd tijd voor, Fred.
0: Ik weet het. Fijne woensdag. Dank je wel, hè.

0: De Bauza, hier op Twente FM op deze woensdagochtend.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: 16 september is het en de verjaardagskalender laat, toch wat gegarenden zien. Onder andere Leni Hart is vandaag jarig, wordt 85, zeehondenopvang. En Theo Rijtsma, oud-sportverslaggever, wordt 84. Wouke van Scherrenburg liep vroeger altijd door de Tweede Kamer. De dame met die suikerspin op het hoofd, 80. Ron Blair van Tom Petty en de Heartbreakers is 78 geworden. We hebben René en Willy van der Kerkhof, 75 wordt hij. David Copperfield, de illusionist, wordt 70. En Mickey Rourke, de acteur, wordt 70. Rob Campus wordt al 66, had ik hem niet gegeven van Viaplay. En Richard Marx, de zanger, wordt 63. Gefeliciteerd. Mark Anthony, de zanger, wordt 58. En Marit van Bohemen is presentatrice, wordt 55. Gefeliciteerd. En 67, of is het nou 76, dat laatste is het, wordt David Bellamy van de Bellamy Brothers.

0: Flow. En die draaiden wij niet zomaar. Nee, dat draaiden we omdat Bellamy jarig is vandaag. Hè? Die de naam gaf van de band, David. Maar ja, die andere heet ook Bellamy, geloof ik. Hè? Waren broers, toch? Inderdaad. 76, die David Bellamy. Let your love flow. Oké, wij gaan richting Denenkamp. We gaan naar Tim Baalhuis van Denenkamp Undercover. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hey.
0: Ja, je hebt een heel druk programma, jullie. Echt met z'n allen al druk in de voorbereiding.
1: Ja, nee, zeker, zeker. Nog een, dus twee weekjes nog, hè, zo ongeveer.
0: Ja, de spanning stijgt en het gaat al jaren. Het is ook een beetje, ja, zeg maar, de overgang tussen richting de herfst, zeg ik altijd. Daar past Denenkamp Undercover natuurlijk ook fantastisch bij. Ja. Kun je van de rest van Twente uitleggen wat Denenkamp Undercover is?
1: Ja, zeker. In elke horecagelegenheid in Denenkamp, in plaats waar je een cover bent, en kan er zo'n 2500 man uit Denenkamp van kroeg naar kroeg, zeg maar, wandelen, pendelen en genieten van coverbands.
0: Ja, en jullie waren eigenlijk de voorloper van het programma op televisie, hè, wat dat betreft.
1: Ja, wat dat betreft wel. Ja,
0: het is de coverbands.
1: Ja, en ondertussen zijn er behoorlijk veel vergelijkbare evenementen. En zover wij weten, waren we de eerste. Maar goed, dat weet je natuurlijk nooit.
0: Nee. Maar het was wel. En het is elk jaar weer spektakel, hè?
1: Ja, zeker. Elk jaar weer uitverkocht en druk bezocht. Dus het bleef een succesvol concept nu al 20 jaar.
0: Ja, en je kunt van kroeg naar kroeg of locatie naar locatie, waar dan de desbetreffende band speelt. Ik vraag het elk jaar van, ja, hoe krijg je die verdeling? Dat niet iedereen bijvoorbeeld naar, KISS gaat of ik noem maar even een naam. Ik weet niet eens of het er zijn, maar een bepaalde artiest, weet je, dat het daar helemaal vol staat en dan ben je de anderen niet.
1: Ja. Nou, we maken elk jaar een timetable die elkaar, zeg maar, opvolgt. Nou, je kunt natuurlijk nooit volledig alles laten opvolgen, maar het loopt mooi in elkaar over, zodat de mensen zich ook verspreiden. En je bleef natuurlijk altijd mensen houden die voor de muziek echt proberen elke band te zien. Dus die gaan echt zich verplaatsen van locatie naar locatie. En er zijn ook gewoon mensen die denken van, ik vind het wel goed, ik bezoek twee bands en ik bleef lekker staan. Dus ja.
0: Ja, hoe doe je de samenstelling? Hoe zoek je de bands op? Het moet een beetje in evenwicht zijn natuurlijk. Hè? Dat niet alleen maar, zeg maar, hardrock hebt of wat dan ook.
1: Ja. Nee, probeer altijd wel Nederlandstalig. En dan bands. En dan hebben we bijvoorbeeld dit jaar dan ook André Hazes. Dan is iets meer een one-man show, zeg maar. En zo hebben we proberen we eigenlijk altijd wel een beetje alle stijlen te hebben. En wel een beetje gangbaar. Dus ik zeg maar wat, de Kea, de hardrock, die zitten niet vaak tussen. Toch een wat kleiner publiek. Dus we proberen het vooral voor het brede publiek leuk te houden. En dat lukt eigenlijk elk jaar wel.
0: Goed zo. Nou, vertel even wat er allemaal optreedt.
1: We hebben dit jaar André Hazes, we hebben de Eagles, Queen, Deep Purple, Bob Marley, Anouk. En dan hebben we nog op het plein een Denenkamps bandje Wassel. En dat doen we sinds een paar jaar, eigenlijk elk jaar een jong Denenkamps bandje die daar de klanken mag spelen.
0: Ja, dat is toch ook altijd de aftrap van het hele gebeuren, of niet?
1: Ja, klopt. We hebben een voorprogramma. Rond 7 uur starten we. Plein vol met sponsortafels. Dus bedrijven die daar alvast een drankje en een hapje doen. En dan om 9 uur dan trappen we af en gaat iedereen de cafés in.
0: Hartstikke goed. Nou, zijn er nog kaarten, Tim?
1: Ja, we hebben nog kaarten.
0: Oh, nou kijk aan. Dat scheelt.
1: Er is nog wat. Maar het gaat hard. Dus we lopen mooi op schema qua kaartverkoop. Maar mochten mensen nog een kaartje willen, dan zou ik zeggen, wees er snel bij.
0: Goed zo. Over 2 weken, zei je?
1: Ja, 3 oktober.
0: 3 oktober op een zaterdag. Dan kun je daar lekker van genieten, hele zaterdagavond lang. Is er ook nog een DJ ergens? Het was ook altijd een van die oude Twente DJ's stond er rond over te draaien.
1: Ja, nee, klopt. Ik noem nou echt specifiek de bands op. Maar we hebben inderdaad altijd Disco Taze Revival, en dat is bij de wethouder. En we hebben nog een karaoke kerk en we hebben nog een silent disco. Dus nog wat extra's.
0: Het komt helemaal goed, begrijp ik. Goed
1: ja,
0: zo.
1: Dat komt zeker goed.
0: Hey, wat kost een ticket?
1: Moet ik even denken.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik denk nou gooi ik hem ervoor. Nou, je zegt zo meteen 8,95 en dan is het uitverkocht. 18, zei je?
1: 18,50.
0: Oké, nou is ook geen geld voor zo'n avondrol. Hartstikke mooi. Ja. Tim Baalhuis, dankjewel. Mocht er nieuws zijn tussendoor nog, dan laat het even weten. Succes met de voorbereiding.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
7: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teugen. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. En in Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort en daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters in de lucht. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester is diep geraakt door het ongeluk. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. In het oosten van het land staat wel file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven 10 minuten oponthoud. De A1 van Hengelo naar Duitsland bij de grens ruim 5 minuten vertraging door controles daar. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 5 minuten vertraging. En op de N35 van Zwolle naar Almelo, daar is de vertraging bij Wierdewest een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM.

0: Ella Langley, lekker toch een Choosing Factors op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van 16 september 1937. De allereerste wedstrijd op televisie, tv-wedstrijd. Een verslag, laat ik het zo zeggen, van een voetbalwedstrijd. Gemaakt in het Highbury Stadium van de Britse club Arsenal. Het gebeurde deze dag, 16 september 1937.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Vijf keer op gisteravond ook weer even stilgelegen op het spoor tussen onder andere Deventer en Almelo. Lag weer een metalen buis, eigenlijk twee metalen buizen op het spoor. Daardoor vertragingen en dat soort dingen. De daders worden nog steeds gezocht. Men heeft daar nog geen antwoord op wat de oorzaak is. Of laat ik zo zeggen, wie achter deze sabotage zit. En in de Enschedeze wijk Twekkeleveld komen twee huiskamers op basisscholen en een jongerenhub. Er zijn plekken waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen doen of terecht kunnen voor een luisterend oor. De gemeente die geeft de stichting een subsidie die loopt van september 2026 tot en met december 2028 na te lezen op 120.nl. En cliëntenraad Minima en WMO Hengelo die krijgen vanaf 1 oktober geen financiële ondersteuning meer. De raad stopt eerder dit jaar als officieel adviesorgaan. En ga nu stoppen met het een en ander. Lees dat verhaal ook na, want ik maak er een verkorte uitvoering van op 120.nl. Daar kun je terecht voor het vervolg van dit stuk. Straks gaan we het hebben over een boerenzoon die wat iets met vegan gaat doen. Nou ja, zeg, ik ben benieuwd, beste mensen. Naar Twente Taalpries. Daar gaan we het over hebben met burgemeester Patrick Welman. In dit geval is hij jurylid van degene die de Taalpries uitreikt. Uitreikt, is dat dan weer goed? Nou, we vragen het straks. En we gaan naar de kermis in de stad.

0: Het is Amelie en Built to Last, een van die 20FM klassiekers. Jazeker. Kunnen we nou erover spreken? Ja, ja, volgens sommigen wel. Bij deze. Die pakken we dan even in, doen we een strik omheen en tot de volgende. Built to Last van Amelie. We gaan iets leuks doen. Nou ja, ik niet alleen, maar we gaan naar de boerderij. We gaan naar een boerderij waar veganboerzoon rondloopt. Wouter Waaier. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, ik probeer er een mooi verhaal van te maken. Maar je hebt de Vega-trofee. Ja. Tenminste, je bent genomineerd voor de Vega-trofee. Boerenzoon, Vega, vertel.
1: Ja, het is de Vega-trofee. Ik mag gewoon op zijn Nederlands, gelukkig.
0: Oh, ja, ik maak er iets moois van. Ja, ja. Ik probeer het grootste voor te doen dan dat het is, waarschijnlijk. Ja,
1: ja. Dat klinkt het wel heel hip in het Engels altijd, hè? Ja.
0: Toch? Ja.
1: Het is een publieksprijs van de Vegetariërsbond. Het Vegetariërsbond kennen we denk ik allemaal wel van dat groene vinkje op de producten in de supermarkt. Die vegetarisch of plantaardig zijn. En hiervoor konden de mensen andere inspirerende mensen en organisaties insturen. Waarvan zij vonden dat ze het wel verdienden om eens in het zonnetje gezet te worden. En blijkbaar vonden mensen dat van mij, dat mocht.
0: Wat is de reden daarvoor?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, mensen vinden dus blijkbaar dat ik veel doe voor dieren. Ja, ik heb natuurlijk een documentaire gemaakt, Liedjes ook was leeg voor de NPO. Ik heb vier stieren, vleeskalveren gered van de slacht. Ja, dat zijn dingen wat heel concreet zijn. Hoe ik mij inzet voor wat beter dierenwelzijn.
0: Ja, we hebben elkaar daar eerder over gesproken. Weer alleen niet meer wanneer. Ja. Dat was een jaar geleden of zo. Het ging over die documentaire, staan we iets voorbij, ja, toch?
1: Ja, dat was dan ergens in december waarschijnlijk.
0: Ja, heel goed. Ja. Ja. Hey, heel veel mensen vinden dat, heel veel mensen vinden dat raar. Ik vind het niet raar, maar weet je, je denkt in eerste instantie niet aan een vegan. Maar zeg ik het weer trouwens, op zijn mooi woord trouwens.
1: Ja.
0: Zoon van de boer en zo. Hoe is dat allemaal zo gekomen?
1: Ja, dat is inderdaad. Mensen kijken er altijd heel verbaasd van op. Maar ik zeg altijd, ja, juist omdat ik op die boerderij ben opgegroeid tussen die vleeskalver en was het voor mij heel duidelijk dat ik daar niet achter stond en dat ik dus een ander pad wilde bewandelen. Want ja, gewoon, mijn vader doet wel zijn best natuurlijk. Maar ik vind dat die dieren daar in die stallen wel iets beters verdienen dan heel kort leven en dan uiteindelijk geslacht te worden. En dus daar wilde ik niet meer aan bijdragen en toen werd ik veganist.
0: Ja. Ja, weet je, als je dat zegt, dan denk ik ook van, ja, nee, ik kan dat ook niet zien, weet je. Ik vind het ook verschrikkelijk, maar ik vind een stukje vlees altijd zo lekker, weet je. Dat schuurt een beetje met elkaar. Ja.
1: Nou ja, dat is inderdaad zo. En dat, weet je, dat begrijp ik ook heel goed, want ik heb zelf ook lang heel veel. Ik had eigenlijk het meeste vlees van het hele gezin als iets aan mij. Dus ik herken dat wel en ik dacht ook altijd dat het heel moeilijk zou zijn. En uiteindelijk ben ik het gewoon eens langzaamaan geprobeerd in kleine stapjes. En zo viel het eigenlijk heel erg mee.
0: Ja, en je bereikt heel veel mensen, zeg je ook. En dat vind ik wel een mooie kreet, buiten de havermelkbubbel.
1: Ja, dat klopt. Ja, kijk, ik kan allemaal voor eigen parochie blijven naar preken. Maar ja, die veganisten en vegetariërs, die zijn al om. Die hoef ik eigenlijk niet meer wat vertellen.
0: Nee.
1: Dus ik wil eigenlijk vooral dat ik ook mensen die daar niet zo mee bezig zijn, dat ik die ook eens spreek en dat we eens in gesprek gaan. Kijk, je hoeft voor mij echt niet van de ene op de andere dag plantaardig te gaan eten. Maar als we nou eens samen kunnen kijken wat we voor die dieren kunnen doen en daar gewoon eens een gesprek over hebben. Want dat vind ik wel heel erg missen in het politieke landschap.
0: Ja, ben ik er erg met je eens. En dat is wat ik al zeg. Ja. Maar ja, ik laat een stukje vlees er niet om staan. Maar als ik dan zie hoe sommige dieren worden behandeld. Nee, maar weet je dat wel dus. Hè? Ik zie het altijd een beetje als een stukje natuur. Ook, maar toch, ja, ja.
1: Er zijn natuurlijk ook andere manieren om eraan bij te dragen. Kijk, als jij het nog steeds heel moeilijk vindt om je vlees te laten staan, dan kun je ook zeggen, nou, dan doneer ik aan mensen die dat wel kunnen doen. Zoals ik heb dus die vleeskalver gered. En
0: ja.
1: Daar hebben ook heel veel mensen aan gedoneerd die nog wel vlees eten, maar die het zo mooi initiatief vonden. Kijk, op die manier help je ook. Je kunt ook zeggen, nou, ik ga wakker dier of zo, laat ik dier helpen.
0: Ja.
1: Dan kun je toch iets doen. Je hoeft niet per se gelijk te zeggen, nou, ik stop helemaal met dat vlees. Maar er zijn genoeg manieren om toch nog iets voor de dieren te doen.
0: Ja, even voor de goede orde. De boerderij is in Almelo, toch? Daar kom je vandaan. Ben je nog op de boerderij of ben je inmiddels elders?
1: Nou, de boerderij die staat in Geesteren.
0: Oh, Geesteren, ja, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval hier in de buurt. Ja,
1: ja, ik woon daar niet meer op de boerderij. Ik woon inmiddels in Almelo, maar ja, ik kom daar nog heel vaak.
0: Ja, ja, in Almelo hebben we geen boerderij staan, hè?
1: Sorry, wat zei je?
0: Dat in Almelo geen boerderij staat, tenminste midden in de stad.
1: Nou ja, er staan ook wel hele mooie boerderijen hoor, maar die zijn...
0: Verbouwd,
1: ja,
0: die zijn woning.
1: Iets zieker, iets duurder ja. Ook. Dus,
0: Precies, ja. Hey. Alle gekheid, want we kunnen hier nog uren over praten. Ik vind dat ook wel een interessant onderwerp. Ik vind het mooi dat je zeg maar, genomineerd bent. Wat is het vervolg? Hoe gaat het nu verder?
1: Nou, we gaan natuurlijk ervoor dat we dat winnen. Hè. Kijk, ik ben best wel competitief, dus ik wil gewoon winnen. En ik denk ook dat ik dan ook weer een mooi verhaal naar de buitenwereld kan vertellen over dierenwelzijn. Dus ja, als je daar mij mee wilt helpen, dan kun je op mij stemmen. Dat kan via de website van de Vegetariërsbond. Dat is vegetariërs.nl.
0: Goed zo. En voor wanneer moeten we dat doen? Want dat is wel even belangrijk, hè, Wouter?
1: Dat is heel belangrijk, want dat gaat al snel. Dat kan tot en met 22 september.
0: Oké. Okay.
1: En dan wordt de prijs bekendgemaakt op Dierendag 4 oktober.
0: Per omgaande dus stemmen op Wouter Waaien. Nog één keer het webadres, Wouter.
1: Vegetariërs.nl.
0: Succes!

0: Medusa, Paradise op de Twentse Radio. De Twentse Taalprijs wordt toegekend aan Laurens ten Den. Dat werd gisteren bekendgemaakt. En ja, iemand die in de jury zit is Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de taalprijs. Belangrijk gebeuren om ons Neder-Saksische taal in leven te houden. Maar goed, lang verhaal kort. Hoe komt de jury tot Laurens ten Den?
1: Ja, eigenlijk was dat helemaal niet zo'n hele moeilijke keuze. We waren met z'n allen eigenlijk tegelijkertijd dat we zeiden van, Laurens ten Den. En we zijn als huidige jury al een tijdje bij elkaar. Dit doen we al een paar jaar. Even kijken, dit is denk ik de vierde keer, denk ik, dat ik erbij betrokken ben. En de naam van Laurens kwam wel wat vaker voorbij. Maar de vorige keer hebben we de voorkeur gegeven aan iemand anders. Maar ja, dit keer, als je ziet ook wat Laurens de afgelopen jaren, en zeker het afgelopen jaar, allemaal gedaan heeft, ook om de Twentse taal te promoten. En ik weet wel, dat is niet het eerste doel van hem, maar het is gewoon een mooie theatervoorstelling of een film of een ander stuk te produceren. Maar dan merk je wel dat hij vaak dan de Twentse taal en de Neder-Saksische taal gebruikt om zijn emoties te uiten. En dat doet hij op een voortreffelijke manier. Dus vandaar dat wij zeiden, ja, nou wordt het tijd dat we Laurens nomineren en ook kandideren en vervolgens ook als winnaar aanwijzen.
0: Ja, hartstikke goed. Heeft hij al gereageerd?
1: Ja, wij zijn, even kijken, ruim voor de zomer zijn Joop Weber van de Krijnkvuur de Twentse Spraken en ondergetekende bij hem in Enschede op bezoek geweest, bij zijn vrouw en bij zijn dochter. Die was er ook bij. En hij was verrast. Het is natuurlijk niet dat wij kwamen. En vervolgens hebben we een heel aangenaam gesprek. Ik zou bijna zeggen, continu in het Twents met elkaar.
0: Ja, dat moet wel, natuurlijk. Dat kan niet missen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Heel goed.
1: Ja, het was echt heel erg leuk. En hij was aangenaam verrast. En nou gaan we in november, begin november, hem de prijs uitreiken.
0: Oké, dat wordt gedaan door Jurgen Verhout. Dat gebeurt in Hengelo.
1: In Hengelo,
0: zie ik,
1: ja.
0: Ook in het plat, neem ik aan, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja, en de burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, is daar als het goed is ook bij. Want dat is de gastheer. Dus we proberen wel, ook de komende jaren, want de afgelopen keer was het in Oldenzaal. Nou, dit keer gaan we naar Hengelo. En de bedoeling is om de volgende keer naar Rijsselholte. En we proberen eigenlijk alle plekken in Twente, ook met de Twentse Taalprijs, aan te gaan.
0: Heel goed. Ja, ik zit te denken aan Sander Schelberg. Kan die plat praten? Want die praat al heel netjes Nederlands altijd.
1: Ja, zeker, dat doet hij. Maar hij kan het ook op zien Twents, want hij heeft heel lang in Weersel woont.
0: Oh, kijk aan.
1: Met zijn, dat was zijn vader, was door burgemeester.
0: Oh, dus,
1: Hij kan zeker. Hij doet alleen niet zo vaak, maar hij kan het wel.
0: Komt. Goed zo. Nou, we zijn benieuwd dan op 5 november. Ik denk dat er al stiekem een lijstje voor volgend jaar is. Hè? Dat er toch al wat mensen op staan waarvan je denkt van nou, die komen wel in aanmerking.
1: Ja, en we hadden, gisteren zaten we nog weer bij elkaar. En we zeiden wel van, goh, we hebben de indruk dat de Twentse taal weer populairder aan het worden is.
0: Ook,
1: ook bij jonge mensen.
0: Ja.
1: Dus daar moeten we wel wat mee. Dus daar zitten we nog wel over na te denken hoe we dat wat meer inhoud kunnen geven.
0: Nou, wij staan er voor open hier bij Twente FM, uiteraard.
1: Ja, heb ik gezien, top. Ja,
0: ik probeer het ook altijd een beetje in het platte door, maar dat is ook zo'n schakelaar. Als de microfoon open gaat, dan is dat altijd weer wat lastiger. Maar goed, uiteindelijk komt het allemaal goed.
1: Dat herken ik. Ja, dat heb ik ook.
0: Ja, dat vergeet uit. Patrick Welman, dankjewel en een goede woensdag toegewenst.
1: Dankjewel.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Het is bijna 8:55. Hier zijn de hoogtepunten van het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
9: Dag Michiel.
10: Er komen voorlopig geen nieuwe stakingen van beveiligers op Schiphol. De vakbond en de luchthaven zijn er volgens FNV eens geworden over maatregelen tegen de hoge werkdruk. ProRail gaat het spoor de komende tijd beter in de gaten houden na de sabotageacties van gisteren. Er komen meer camera's en beveiligers gaan extra controleren. Alles in de gaten houden lukt niet, zegt de topvrouw van ProRail. En er is inmiddels 10.000 euro opgehaald voor het afscheid van Alfredo, die afgelopen weekend in Rotterdam om het leven kwam tijdens een arrestatie. Het streefbedrag staat op 13.000 euro.
9: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De 26-jarige man uit Hengelo die miljoenen euro's verloor met cryptohandel is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Dat meldt Dagblad Tubantia. De Hengeloer handelde voor een grote groep mensen in crypto, maar al die mensen zijn hun inleg verloren en krijgen hun geld ook niet meer terug. Het gaat in totaal om enkele miljoenen euro's. Kleine bierbrouwers vrezen het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Daardoor krijgen zij nu nog 7,5% korting op de in Nederland toch al aanzienlijke accijnzen op bier. Kleine brouwers in Duitsland betalen vele malen minder accijns dan hun Nederlandse collega's. Door het afschaffen van die accijnskorting dreigt een biertje in Nederland flink duurder te worden. En de Lonneker Molen kreeg oorlogen, een orkaan en een brand om de oren. Maar waar veel historische molens tegenwoordig zijn stilgevallen, draait de stenen molen in Lonneker na 175 jaar nog altijd op volle toeren. We namen er een kijkje en je ziet er alles over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 19 graden. Morgen begint zonnig, maar later valt er een bui. Het wordt dan een graad of 18.
9: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar de wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer richting het westen. 11 minuten bij Hoevelaken. Dat doe je 8 minuten over langsbereidend verkeer. Hou daar rekening mee. Dan de A35 Almelo-West richting Wierdewest. 3 minuten over 2 kilometer langsbereidend tot stilstaand verkeer. Dan hebben we de belangrijkste routes op dit moment gehad. Een tweetal controles worden er gemeld. Geen hectometerpalen, maar wel een waarschuwing voor de A1 bij de Lutte. Daar staan ze bij de grens met Duitsland te controleren. Zo staat het hier. En op de Schipleiderlaan in Oldenzaal. Daar staan de posten op dit moment. Aldus Blitmeister.nl. Straks gaan we naar de kermis in Hengelo.

0: Blijf lekker deze van Joppie Voordy, 1986 alweer. Kingston Town, al wel lang geleden, vroeger. He, hebben we het dan over, zeker weten. Ook liedjes van vroeger komend weekend. Hans-Jurgen Ortman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Gaan we liedjes van vroeger doen bij Harmonie Sicilia?
1: Harmonie Sicilia, ja, wij gaan zeker liedjes van vroeger doen. Wij gaan het volgende week dinsdag... geven wij een tuinconcert, s'avonds.
0: Oh, is dinsdag, sorry. Dinsdag is dat.
1: Ja,
0: okay,
1: ja
0: okay,
1: is op ja, dinsdag. Ja. Dinsdagavond. Dinsdagavond is onze normale repetitieavond. Maar we wilden al heel lang een mooi tuinconcert geven... bij Hotel de Landmarken, restaurant De Commanderie heet dat. En we zouden dat in juli doen. Ja, ik geloof het niet. Maar in juli waren de weersverwachtingen zo slecht. Toen regende het zwaar. Toen zei van ja, we gaan niet in de regen zitten. Slecht voor ons, slecht voor de instrumenten en geen bezoek. Dus toen hebben we dat uitgesteld naar september. En we hopen eigenlijk een beetje op een Indian Summer. En volgende week dinsdagavond dat het gewoon mooi weer is. 22 september. En ja, we gaan liedjes spelen van de Blues Brothers, van Queen, Stevie Wonder, Grease. Highlights van Shrek. From Shrek. Nou ja, dat soort liedjes. Dus eigenlijk ja, wel mooie, vlotte...
0: Vlot toestand, ja precies. Makkelijke, toegankelijke muziek, zeg maar.
1: Ja, het is niet alleen het orkest. Ook de slagwerkgroep is daarbij aanwezig.
0: Okay.
1: En ook een paar marsen. Kijk, want marsen vinden wij, horen er ook altijd bij.
0: Zeker, nou en of, ja.
1: Die gaan we ook spelen. En dat is, ja, zoals gezegd is dat in de tuin bij Hotel de Landmarken. We beginnen om 7:30, is de planning. Het kan zijn dat we naar 7:00 gaan, want gisteravond hebben we repetitie gehad... en we zagen dat het om 7:15 toch al wel een beetje donker werd. Maar nou ja, ik zou zeggen, als mensen... en iedereen kan er naartoe, het is gratis entree... dus het is niet alleen voor de gasten van het hotel... maar ook voor mensen uit Oud-Marsemen-omgeving. Dus iedereen is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. En ja, wat ik zeg, het begint... om 7:30, kan zijn dat het om 7:00 begint.
0: Ja,
1: maar dan moeten we nog even overleggen. En ja,
0: het gaat rap, hè?
1: De socials. Ja, het gaat heel snel.
0: Zoals, de oudjes dan zeggen, nou, je kunt dat duidelijk merken.
1: Ja, de winter komt eraf.
0: De winter komt eraan, de dagen worden weer korter.
1: Ja, dat is absoluut waar, Wim. En, nou ja, goed, maar mocht het tijdstip inderdaad vervroegd worden... dan gaan we dat via de socials en via de media... ja, gaan we dat allemaal bekendmaken. En,
0: ja, eigenlijk gewoon een hele mooie avond, Hans. Laten we eerlijk zijn, toch?
1: Ja, nee, absoluut. Dus we hopen inderdaad dat het droog blijft. Dat sowieso. En mocht het heel erg gaan regenen, toch, wat we natuurlijk niet hopen... dan wijken we uit naar ons repetitiegebouw. En dat is het Damast, ook in Oud-Marsum. Maar dat weten de meeste mensen wel te vinden.
0: Oké, er wordt ook gecommuniceerd, neem ik aan, op de socials en dat soort dingen. Dus,
1: ja, nee, dat gaan we dan inderdaad...

0: duidelijk.
1: Of laat het mij ook even weten. Doe nog even een appje, Hans, volgende week. Laat het even weten. Dan kom je nog even in de uitzending. Ga je het even vertellen.
0: Vind ik een goed idee, Wim. En dat laten we jou zeker weten. Maar zoals gezegd, dus volgende week dinsdag. Dinsdagavond Hotel de Landmarken. Gaan wij een mooi tuinconcert geven. En daar hebben we echt heel veel zin in.
1: Goed zo. Jij bent dirigent, toch?
0: Nee, joh. Ik ben voorzitter.
1: Dat is toch ook een beetje dirigent?
0: Ja, nou ja, ik dirigeer inderdaad op bestuurlijk vlak. Maar van de muziek, ik speel trombone in het orkest.
1: Oh ja.
0: En onze dirigent is Nicky Kleijsen.
1: Oh ja.
0: En al 12
1: ben ik helemaal vergeten, neem me niet kwalijk.
0: Ja, nee, maar dat maakt niet uit.
1: Ja.
0: Ja, je kunt niet alles weten.
1: Nee, zo is dat. Zo is dat.
0: En dus dat.
1: Maar een bestuur dirigeren is soms nog lastiger dan een orkest, weet je dat?
0: Ik zeg, het is soms net politieke partij wel. Je moet natuurlijk wel zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Maar goed, we zijn al 153 jaar verder. 153 jaar bestaan we. 3 jaar geleden hebben we heel groot gevierd dat we 150 jaar bestonden. Zijn we ook bij jullie in de studio geweest.
1: En, ja, klopt. Ja,
0: groot feest.
1: Op woensdagavond was het voor mij goed. Nou, Hans het hoogte. Hans Jurgen Hoorn.
0: Ja, en nu je toch aan de lijn hebt.
1: Ja.
0: Wim, nog even heel kort.
1: Even de groetjes doen.
0: De groetjes aan mijn vrouw. Nou nee, dat was niet de bedoeling. Maar 11 en 12 december gaan we weer een heel groot concert organiseren in de sporthal. Proms of Oudmuske. En daar hebben we Karin Hetzenberg, Dieder Sontiens, Herman Bolhaar, DJ Pelle. Ja, wat een gigamooi concert. Dat gaan we op een vrijdagavond en een zaterdagavond doen. Mensen kunnen daar nu al kaartjes voor kopen. Ja, ik ga even reclame maken. En,
1: ik denk dat doen we volgende week, of de week erop een keer. Maar ga door.
0: Ik heb jullie toch aan de lijn.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Dat kan op de site van de Harmonie, hcoortmassen.nl. Daar is een QR-code en daar kunnen mensen kaartjes bestellen. Maar dat is pas in december. We gaan nu eerst voor het concert bij de Landmarkt.
1: Volgende week
0: dinsdagavond.
1: Ik wens je veel succes met de voorbereiding. Dankjewel.

0: Ja, de Lambertus kermis is weer opgebouwd, opgetuigd, alles erop en eraan. Ik had er vroeger slapeloze nachten van. En ja, ik moest ook altijd weer huilen als het weer voorbij was. Echt waar, zo klein was ik. En dat was helemaal, ach, het ging me aan het hart. Annette en Open, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Spanning is er nu wel een beetje af, maar toch nog steeds fantastisch natuurlijk. En ja. Het gaat vandaag wel los, hè? Oh, je bent niet alleen, hè?
1: Nee, Thomas is bij mij en die gaat over de kermis. En Hans Jansink is de projectleider. Dus onze nieuwe projectleider, die is erop. Maar onze spanning is er nog niet aan voor.
0: Toch niet? Is de snaar gespannen, zeg maar.
1: Ja, ik moet eerst draaien. En dan zeggen we, nu hebben we een half feestje gewonnen.
0: Ja, want we hadden elkaar vorig jaar ook aan de lijn. Toen belde ik van me een uur later. Toen was ook nog een beetje spanning en sensatie. Het is toch altijd passen en meten. Zijn er ook nog van die attracties die dan weer veel te laat komen?
2: Ja, dat heb je altijd. We hebben vannacht om 2:30 kwam er nog een attractie aan.
0: Goeiedag.
2: En die moet dan nog even snel opbouwen, maar we gaan om 2:30 open. Dus dat, die moet wel even aan het zweten.
0: Ja, is het gebakkraam of is het gokkraam of is het echt een draaizaak?
2: Nee, er is ook nog een grote jongen. Het is de booster en die staat op
0: het Jansplein. Goeiedag. Dus dat is nog wel even een dingetje.
2: Ja, daar zijn ze nog wel even druk mee. Dat heb je niet met een uurtje staan.
0: Nee. En moet het nog gekeurd worden? Of hoe gaat het? Want normaal gesproken zit er allemaal keuring op. Dat weet ik. Dat is allemaal heel streng bij de kermis. Maar moeten jullie dat dan nog weer gaan keuren als het allemaal staat?
2: Nee, wij zelf niet. Dat doet de NVWA. Die doet gewoon alle speeltoestellen en attracties. En zij krijgen een keuring op dat zij dat ook mogen op- en afbreken.
0: Oké, kijk aan. Vertel even, die kermis, heel veel attracties willen daar gewoon staan in Hengelo. Zijn er nog veranderingen ten opzichte van andere jaren? Want we hebben in Hengelo altijd te maken met bouwwerkzaamheden en dat soort dingen. Dus er verandert nog wat een en ander.
2: Ja, dat verandert altijd. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk een beetje door de stad heen gezwoven. Maar we zijn gelukkig nu een beetje op een stabiele plek terechtgekomen. Dus we hebben weer eigenlijk hetzelfde gebied als vorig jaar. En daar zijn we wel blij mee, want dat maakt het wel wat makkelijker voor ons om het in te passen en uit te meten allemaal met attracties.
0: Hoe doe je dat met de markt? Want vroeger was het natuurlijk allemaal op de markt in Hengelo. Er paste alles op en het was één groot attractiepark, zeg maar. Hoe gaat het tegenwoordig?
1: Nou, wij hebben de markt achter de HEMA. Eigenlijk een kopie van wat we hier hebben. Alleen hier hebben we de tuin ertussen en daar hebben we de fietsenstalling ertussen. En nou, dat gaat hartstikke goed. We hebben daar mooie parkeerplaatsen. En daar kunnen de mensen heel mooi tussen staan. Eigenlijk is het veel mooier dan dat we vroeger hadden.
0: Oké, kijk aan. En hoe is het met de aanmelding van de attracties? Want de kermis staat onder druk. De grote machines doen nog steeds hun uiterste best. En dat gaat allemaal prima. Maar toch, het is een beetje trekken en duwen.
1: Hey, op zich gaat het heel goed. Mensen komen. De attracties zijn er. We hebben best heel veel attracties. We hebben grotere attracties. We hebben attracties die we vorig jaar ook hadden. Eigenlijk zien we, natuurlijk zie je wel een verandering. Maar niet dat ik zeg van een hele extreme verandering. Van oh, dit is niet goed of dat. Er komen zelfs mensen bij ons die voor de komende jaren graag een plek willen. En die praten over attracties van 3 en 4 miljoen. En ja, kijk altijd
0: buiten. Ongelooflijk, hè?
1: En denk van, jezus, wat geld.
0: Hé, wat maakt de kermis wat aantrekkelijk in Hengelo? Want het is een van de grootste kermissen van Nederland. Ja, dan kun je niet vergelijken met Tilburg, maar toch in Oost-Nederland dan. Want het heeft toch een magnetische aantrekkingskracht.
2: Nou, ja. We zeggen ook altijd, we zijn niet de grootste kermis, maar wel de gezelligste. Dus we hopen dat ook gewoon iedereen met een leuke glimlach hier naartoe komt en plezier heeft. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja. Nou ja, het is wel misschien niet de grootste in de zin, maar wel de meest bekende, laat ik het dan zo zeggen. Ik wil geen kermis tekort doen, laat ik het dat even vooropstellen. Maar Hengelo steekt het toch met kop en schouders bovenuit in deze regio.
1: Je moet je één ding realiseren. Ja, met dit jaar erbij zijn we over 3 jaar, 2029, hebben we 300 jaar Lambertus kermis.
0: Ja, 300 jaar, het is niet te geloven.
1: 300 jaar, ja.
0: Zolang waren we er nog niet bij. He? Met z'n allen. En,
1: luister, ik kan 26 jaar aan. En ik zal 29 jaar aan, maar dan hoort het toch
0: wel. Oh, toch wel. Doe nou niet, hè. Verhoorlijk. We moeten met dit babbeltje. Nee, ik wil geen andere kermis tekort doen, want ik bedoel, Volkspark kermis is natuurlijk ook groot, en weet ik wat allemaal, maar de Lambertus kermis, dat is natuurlijk wel een speciaal dingetje. Hoe gaat het er zo meteen uitzien? Wordt hij nog officieel geopend? Is er nog een kerkdienst in de autoscooter? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nee, wij gaan om 4 uur bij het gemeentehuis. Daar gaan we de officiële opening doen. Om 12 uur gaat hij open en dan wordt hij officieel om 4 uur wordt hij door de burgemeester geopend. We hebben dit jaar geen kerkdienst, maar we hebben wel kinderlight. Maar daar kan Thomas weer wat van vertellen.
2: Ja, we hebben geen kerkdienst helaas dit jaar in de Bosouders. Vinden we zelf heel jammer, maar daar gaat toch wel stiekem een beetje bij.
0: Even een dingetje,
2: maar je kunt zaterdagavond kun je naar Candle Night toe gaan en dan delen ze kaarsjes uit. En dan staan er zo 1500 tot 2000 kaarsjes voor het altaar. En dan, dat is toch altijd wel een mooi gezicht. Want het contrast kan niet groter van de drukte en het lawaai van de kermis naar oorverdovende stilte in de Lambertusbasiliek.
0: Ja, precies. Waar de naam aan te danken is in dit geval, toch?
2: Zeker, naar de heilige Lamberti.
0: Hartstikke mooi. Waar kijken jullie meest naar uit?
2: Nou, als straks na al het harde werk het eerste oliebolletje weer op tafel komt, dan daar kijk ik graag naar uit.
0: Oké, ook nog een palingkraam?
2: Nee, dit jaar hebben we geen palingkraam.
0: Och, dat was ook altijd wereldberoemd in Hengelo, de paling. Maar ja, is ook lastig tegenwoordig, hè?
1: Maar we hebben nog wel een projectleider. Die wil ook nog even wat zeggen.
0: Oh, nou, die wil het hebben over de paling. Vooruit.
3: Ja, ik was zomaar even hier.
0: Ja, projectleider, vertel het. Ik heb nog drie minuten. Doe maar.
3: Hans Jans, ik ben sinds een maand of drie projectleider. Van een dol enthousiast team, een klein teampje waar we mee bezig zijn. Het is echt onvoorstelbaar zo goed als deze mensen hun werk doen en zo enthousiast. Dus het is, en daar wil ik toch wel even zeggen, er werd net een beetje gezegd van ja, de kermis is op zich nog niet zo heel groot. Nee, het is echt een grote kermis. Het is, gisteren ben ik geloof ik een keer of 10 heen en weer gelopen. Nou, ik heb de schoenen helemaal versleten van de vele lopen. Dus het is echt een grote kermis en met fantastische attracties. En een heel goed en enthousiast team die de zaak aanstuurt. Dus echt
0: goed.
3: Alle lof voor de medewerkers. Nou. En met name ook Thomas en Annette die hier bij me zitten.
0: Goed zo. Nou, gaat lekker op genieten.
3: Vol trots, kan ik u zeggen. Dus het is,
0: jullie werk zit er bijna op. Jullie kunnen bijna gaan genieten van het hele gebeuren, toch?
3: We hebben inderdaad heel veel voorwerk gehad. En het is het echte genieten. Het was ook wel in de voorbereiding. Maar het is nu echt genieten als straks de kermis draait en iedereen is tevreden. Je ziet echt tevreden mensen. Je ziet vele mensen hier naartoe komen. Nou ja, daar doen we het wel voor.
0: Zeker weten. Nou, ik dank jullie hartelijk. Genieten straks lekker van met z'n allen de Lambertuskermis 2026 in Hengelo.

0: Het is de kermis in Engelo, de Lambertuskermis. Het gaat vanaf vanmiddag van start.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Onlinebank Revolut trapte kort geleden in de phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. De werkdruk voor Schipholbeveiligers gaat omlaag en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontrole op Schiphol lange wachtrijen. Nu beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. En een crowdfundactie heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgeleverd voor Alfredo uit Rotterdam, die afgelopen weekend tijdens een arrestatie overleed. Het geld is bedoeld voor een waardig afscheid, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben een streefbedrag van 13.000 euro. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land worden de files inmiddels weer korter. Wel rijdt het nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein 10 minuten. De A12, Duitse grens richting Arnhem, bij Duiven een kleine 10 minuten oponthoud. En op de N332 van Raalte naar Lochem ligt de vertraging bij Laren tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM.

0: Straks gaan we nog naar de Zilveren Ster in Haaksbergen.
1: Zeg op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Favoriet onderdeel van de show. 6 platen zonder praat. Waarom ook niet? Ze zijn weer op de smullen. Patrick Hernandez, Queen, John Cicada, Fleetwood Mac. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterboven.

0: Menno Kroeze vroeg hem aan via de 120-app. Hiddy Kiddy Kiss Me. En dat was dan speciaal voor Marianstad hier. Nou, bij deze. Ik zal niet zeggen wat er meer bij staat. Als laatste zes op een rij. We hadden ook Fleetwood Mac. Waren Patrick Hernandez. Ook zo'n lekkere jetser. Queen en dan Owen Barster. Dat was John Cicada en Nick Kershaw. Volgende ronde is, denk ik, morgen vroeg. Even na 9 uur. Zes op een rij, zes platen zonder praten. Hoe gekker, hoe beter. Laat me komen. En dat kun je doen via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link-icoontje. Beste mensen, we gaan weer wat doen aan paardenspot. Want het houdt niet op in Twente. De Zilveren Ster in Haaksbergen. Daar gaan wij naartoe. En dat gaat vanochtend allemaal beginnen, of niet, Maren?
1: Ja, dat klopt. Wij zijn vanmorgen om 9 uur gestart met de eerste klassers.
0: Kijk aan. En die bestaan uit?
1: Even kijken. Wij hebben een klasse B tot en met het ZZ liggen vandaag. En eigenlijk de hele dag door. Dan okay. Vandaag tot en met zaterdag, einde van de dag. En okay. Dan hebben wij zondag een finale dag.
0: Goed zo. En dan gaat het om de grote prijs van Haaksbergen?
1: Nee, dit is de Zilveren Ster.
0: Nou ja, goed.
1: De Zilveren Ster is al jaren bekend hier in Haaksbergen.
0: Nee, dat is zeker bekend. Maar ik denk, nou ja, is dat een, kunnen we dat aan elkaar plakken? Want heel vaak noemen we dat een grote prijs. Maar het is de Zilveren Ster. Daar gaan we voor strijden.
1: Ja, de sterren hebben we allemaal. Superleuke sponsoren, veel prijzen. Dus eigenlijk kunnen we het niet mooi hebben.
0: Waar komen de deelnemers allemaal vandaan, Maren?
1: Meestal uit omstreken, maar we hebben ook mensen uit Limburg, naar de andere kant van Nederland. Ja, eigenlijk komen ze overal wel vandaan. We hebben 35 stallen hier in Hermenegio opgebouwd gisteravond. En ja, ze komen vandaag allemaal ergens aanwaaien.
0: Dat merk je vanzelf. Je was al bezig met de koffie, begreep ik, hè?
1: Ja, koffie zit er net in. De jury is koffie gebracht. Dus nu hebben we een mooie start. Het begint rustig, maar nu loopt iedereen een beetje binnen. Dus de eerste stad zijn nu, die rijden nu. En zometeen begint de klasse M1 en M2 ook.
0: Oké, moeten de paarden ook allemaal gekeurd worden? Is daar nog een procedure voor?
1: Nee, ze worden niet gekeurd. We hebben hier altijd wel een jury extra lopen die alles in de gaten houdt. Mocht de paard niet goed zijn, zien ze dingen wat niet mag, dan word je bij de jury geroepen en dan moet je er wat aan doen.
0: Kijk aan. Een beetje opwarmetje ook, zeg ik altijd, voor de military kun je niet vergelijken natuurlijk helemaal niet in dit geval. Maar het is een beetje de paardensport in een beetje deze tijd. Je hebt de SGW vast de komend weekend en over 2 weken hebben we alweer de military. We hebben er zin aan, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben gewoon een hele mooie sport en daar zijn we super trots op. En we willen gewoon heel wat moois neerzetten. En dus denk ik met de military ook, want dat is ook een super mooie. Ja, mooi weekend. Even heel wat anders. Dat is natuurlijk een eventing als de dressuur. Maar voor de rest, ik denk dat het niet mooier kan. Het weer is top, dus.
0: Je kan met een paard richting Boekelo, Maren, of met de fiets.
1: Precies.
0: Ideaal natuurlijk allemaal. Hartstikke goed.
1: Voor ons is dat goed doen.
0: Goed. Hey, is er nog een randgebeuren gezelligheid alom in Haaksbergen?
1: We hebben zondag ook een clinicdag en een finale dag. Dus hartstikke leuk. Mensen, allemaal van harte welkom. En waarschijnlijk tussen 12 en 1 een clinic van Rien van der Schaft. Grote dressuur uit. Dus superleuk. Iedereen is van harte welkom. En eigenlijk de hele week. Je kunt altijd komen kijken. Dus,
0: Manege de rest van de Sterruit. Aan de Onlandsweg in Haaksbergen. Hey, we houden contact. Tot hoe lang gaat het allemaal duren vandaag? Want ik weet dat het altijd veel tijd inneemt, de paardensport.
1: Ja, waarschijnlijk vandaag tot 5 uur. En dan sluiten we rustig af. En morgen beginnen we weer om 9 uur.
0: Oké, hartstikke goed. Ik wens jullie veel succes. Maren Langheet in Haaksbergen. Doei, doei. Hoi.
1: Doei.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuw in.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 4 minuten over 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
16: Goedemorgen.
15: De plannen van het kabinet betekenen niet anders dan het einde van veel melkveehouders, zegt landbouworganisatie Agractie een dag na de troonrede. In de Kamer gaat het er straks ook over tijdens de algemene beschouwingen. Schiphol is blij dat er afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van de hoge werkdruk van beveiligers. Die hoeven daarom niet meer te staken en dat is dus ook goed nieuws voor reizigers. En cybercriminelen hebben persoonlijke gegevens online gezet van Nederlandse klanten van online bank Revolut, meldt BNR. Revolut trapte kort geleden in de phishingval en zegt dat ze intussen alle slachtoffers hebben benaderd.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De 26-jarige man uit Hengelo die miljoenen euro's verloor met cryptohandel is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Dat meldt Dagblad Tubantia. De Hengeloer handelde voor een grote groep mensen in crypto, maar al die mensen zijn hun inleg verloren en krijgen hun geld ook niet meer terug. Het gaat in totaal om enkele miljoenen euro's. Kleine bierbrouwers vrezen het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Daardoor krijgen zij nu nog 7,5% korting op de in Nederland toch al aanzienlijke accijns op bier. Kleine brouwers in Duitsland betalen vele malen minder accijns dan hun Nederlandse collega's. Door het afschaffen van die accijnskorting dreigt een biertje in Nederland flink duurder te worden. En de Lonneker Molen kreeg oorlogen, een orkaan en een brand om de oren. Maar waar veel historische molens tegenwoordig zijn stilgevallen, draait de stenen molen in Lonneker na 175 jaar nog altijd op volle toeren. We namen er een kijkje en je ziet er alles over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 19 graden. Morgen begint zonnig, maar later valt er een bui. Het wordt dan een graad of 18.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek waar het daar beleven. De lucht richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Kootwijk richting Voorthuizen. 3 minuten over 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dan hebben we de belangrijkste routes gehad met betrekking tot de vertragingen. Een aantal controles die vinden plaats. Onder andere op de A1 bij 96.8. Dat is bij Deventer. Dan 39.9, dat is bij Amersfoort. En 10.3, dat is richting Amsterdam. Mocht je de A1 op gaan, houd daar even rekening mee. Daar wordt gecontroleerd. En we dichter bij huis, dat meldt Vlitmeister.nl. Dat is op de Schipleiderlaan in Oldenzaal. Kijk een beetje uit, voorzichtig.

Het is de nieuwe Lucas en Steve hier op Twente FM. En All I Know, vandaag wat buien af en toe. Er is kans op onweer vanmiddag, zo staat hier nu vermeld. Hou er even rekening mee. En de temperatuur rond de 18 graden. Op zich mogen we nog niet klagen, want ik zie nog blauwe lucht hier in Twente. Dus dat zit wel snor, zoals het heet. Zeg, we gaan terug in de muziek.

geschiedenis. We gaan richting 1979. We gaan naar 16 september. De eerste grote rap hit, Rapper's Delight van Sugar Hill Gang, wordt namelijk op deze dag uitgebracht op Sugar Hill Records. Dat is het label. Het label is door de groep zelf bedacht. En de producer Sylvia Robbins is het. Die heeft het getekend bij de notaris. En daardoor is het opgericht op deze dag. Sylvia Robinson die is bekend van de hit Love is Strange uit 1957. En Pillow Talk in 1973. Dat is een hele andere koek. Sugar Hill Gang die bestaat uit Guy Orban, Michael Wright, Henry Jackson. En die hebben dus op deze dag de hit uitgebracht. Rapper's Delight, wereldberoemd, laten we wel wezen. Voor het basiswerk is de track van Sick gebruikt, Good Times, het basloopje. De componisten van Good Times, na Rodgers en Bernard Edwards, die werden door Sugar Hill Gang niet op het label vermeld. En daar waren ze boos over. En na een rechtszaak wordt Sugar Hill Gang alsnog verplicht beide componisten te noemen. Rapper's Delight staat vanaf 2 februari 1980 drie weken bovenaan in de Nederlandse top 40 en kwam op deze dag uit de single. We hebben het over 16 september 1979.

Legendarisch, legendarisch op deze dag uitgebracht. 16 september 1979. De echte eerste rapplaat. Sugar Hill Gang en Rapper's Delight en Al Rogers. En Bennett Edwards boos. Heel boos, want ze werden niet genoemd.

Nou, Rodgers was een beetje boos samen met Bennett Edwards. Want dit was geleend voor Sugar Hill Gang's Rapid Delight. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Het is alsnog vermeld op het label. Maar de eerste singeltjes, mocht je hem hebben, staan ze niet op. Misschien is dat een collector's item. Zo even gaan zoeken tijdens een platenmarkt. Sugar Hill Gang, Rapid Delight.

juni hier op Twente FM 514. Wat hebben we gehad in de show? Nou, onder andere de Zilveren Ster. Haaksbergen die gaat vanaf vandaag van start. De Taalpries met Patrick Welman. En we hebben het vanochtend ook gehad met Harold Slichtman over de stadsverlening in Losser. Die wordt namelijk verlengd. Er gaat weer geld in de pot. En daar kun je gebruik van maken. Check het even bij de gemeente. Ook mensen van buiten Losser kunnen daar gebruik van maken. Ja, dat is wel heel bijzonder. En we gingen naar de boerenzoon uit Almelo. Wouter Waaier, die is genomineerd voor een Vega-trofee. En we gingen naar de gezelligste kermis. Ach, jongens, tenminste, dat zijn de woorden van Annette ten Hopen. Maar ik vind het ook altijd prachtig. Ik vind ook trouwens alle kermissen prachtig. Maar dit is dan in Hengelo, de Lambertus-kermis. Die gaat namelijk van start vanaf vanmiddag. Het is weer één groot feest in Hengelo. En het feest gaan we verder straks met Mark, Jordi en vanavond Ralf in de show. De avonddiensten morgen vroeg, als het goed is, weer een Twente wordt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tolano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder andere voor het gevaar van extreme nationalisten en de Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu bijna €2,78. Vorige week was het vorige record. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. En enorme drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel Pokémon. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Daar zitten ook heel speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM.

Lisa Stansfield maakte zich natuurlijk onsterfelijk met de nummer All Around the World. Maar ze heeft nog wat hitsuccesjes daarna uitgebracht. Worden deze The Real Thing. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is 16 september. Dit is de Uitzendkracht. Goedemorgen.

You Better. Vice en Know You Better. Lekker. En voor Lee Marlin en Sitting Down Here. Kijk even naar het weer. Gisteren natuurlijk opvallend warm met een graad of 26. En dat heeft links en rechts in de regio voor nog wat onweersbuien gezorgd. Vandaag is het daardoor ook een stuk koeler. Geen 26, maar een graad of 19. Daar moeten we mee doen. Ja, hier en daar is nog altijd kans op wat neerslag. De wind komt vanuit het westen met

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het mobiel energieloket van Noordoost Twente is vandaag te vinden bij de Gamma Bouwmarkt in Oldenzaal. Tussen 1 en half 5 kan iedereen binnenlopen zonder afspraak. In het mobiel energieloket kun je advies krijgen over allerlei energiebesparende maatregelen, groot en klein, maar ook subsidies en leningen. En daarnaast kun je concrete oplossingen zien, zoals isolatiematerialen, warmtepompen, zonnepanelen en een laadpaal voor elektrische auto's. Dit mobiele voorlichtingspunt trekt geregeld door Noordoost Twente om mensen zo laagdrempelig mogelijk advies te geven over energiebesparing en duurzaamheid. De gemeente Almelo hoopt zaterdag vooral veel jonge inwoners te mogen verwelkomen op een gezellige open dag. Iedereen is dan namelijk van harte welkom tussen 11 en 4 om een kijkje te nemen in het stadhuis. Speciaal voor kinderen ligt er een kinderpaspoort klaar. Hiermee kunnen ze op puzzeltocht door het stadhuis en ontdekken ze onderweg allerlei plekken. Voor kinderen is de gemeente en politiek vaak nog ver weg, terwijl die ook zeker invloed heeft op hun leven en toekomst. Ook voor volwassenen is er natuurlijk van alles te doen. Zo kun je in gesprek met een raadslid en kennis maken met een interactief spel in de raadzaal. En de voorbereidingen voor de jaarlijkse Twentse cultuurtocht zijn in volle gang. Op zondag 11 oktober wordt de 16e editie gehouden van dit wandel- en fietsevenement in en rond de Lutte. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandelroute van ongeveer 10 kilometer of een fietsroute van circa 30 kilometer. Wat de tocht bijzonder maakt is dat er onderweg muzikale optredens zijn op de pauzeplekken. Ze geven het duo Sweet & Spicy, de slagwerkgroep van de Sint-Plegelmers Harmonie en de Hound Dog optredens. De start is op zondag 11 oktober tussen 10 en 12 bij dorpshoes Erve Boerichter in de Lutte. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag heeft ruimte voor de zon, maar ook vanmiddag kunnen er vooral een paar buien vallen met mogelijk onweer. Het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht is het droger met hier en daar opklaringen, koelt het af tot circa 10 graden.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Spandau Ballet met True. Even lekker romantisch aandoen op deze woensdagochtend. Dasha hoorde je ervoor nog naar het streeknieuws. En Austin Boots, stop working. En als je van vintage houdt, dan heb ik een leuke tip voor je. Want aanstaande vrijdag, dan kun je namelijk van 3:00 middags tot 9:00 avonds aan de IJsrijn 7 in Hengelo terecht voor een echte vintage en more markt. Lekker dus. Gaat toch ondersteund worden met lekkere hapjes en drankjes. En ook een DJ is aanwezig om toepasselijke muziek te draaien.

met A Change Would Do You Good. Tip voor sommige mensen inderdaad. Hè. Verandering van spijs doet eten, zeggen wij dan. Kijk even naar de Eredivisie. Komende zondag speelt FC Twente de thuiswedstrijd tegen PSV. Die wedstrijd die begint om 2:30. En als Twente mocht winnen, dan komen ze op gelijke hoogte met PSV.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken, onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Bartina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. En de klokken van de Sint-Jan en het stadhuis van Den Bosch mogen niet meer worden bespeeld door de stadsbejaardier. Volgens de regionale omroep heeft de arbeidsinspectie de boel op slot gedaan om reden van veiligheid. Zo zou de trap veel te steil zijn en zitten er delen van de klokken los. We doen dit al honderden jaren, zegt de bejaardier. Het weer van weer online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

natuurlijk veel hits uitgebracht. En dit is wat mij betreft een van mijn favorieten. Open Your Heart hoorde je Madonna. Open het tweede gedeelte van de uitzendkracht voor deze woensdagmorgen van 16 september. Lekker dat je erbij bent. Het weer voor vandaag is dus een stuk koeler na de onweersbuien van gisteren. 19 graden wordt het vandaag maximaal. De wind komt vanuit het westen met kracht 4. De komende dagen verandert er eigenlijk weinig in het weerbeeld.

Twee zangeressen achter elkaar die helaas niet meer onder ons zijn. Tina Turner zojuist, Way of the World. En daarvoor Amy Winehouse met You Know I'm No Good. De 5e editie van het Piano Festival Twente gaat zaterdag van start. Tot en met 20 september geven jonge internationale pianisten concerten bij bijzondere locaties in heel Twente. Het openingsweekend begint zaterdag in Oud-Marsum, waar pianiste Anna Marsi om 11:30 het openingsconcert geeft in Museum Ton Schutte. Als je meer wilt weten over deze concerten, kijk dan even op de website concertart.nl.

0: Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het mobiel energieloket van Noordoost Twente is vandaag te vinden bij de Gamma Bouwmarkt in Oldenzaal. Tussen 1 en half 5 kan iedereen binnenlopen zonder afspraak. In het mobiel energieloket kun je advies krijgen over allerlei energiebesparende maatregelen, groot en klein, maar ook subsidies en leningen. En daarnaast kun je concrete oplossingen zien, zoals isolatiematerialen, warmtepompen, zonnepanelen en een laadpaal voor elektrische auto's. Dit mobiele voorlichtingspunt trekt geregeld door Noordoost Twente om mensen zo laagdrempelig mogelijk advies te geven over energiebesparing en duurzaamheid. De gemeente Almelo hoopt zaterdag vooral veel jonge inwoners te mogen verwelkomen op een gezellige open dag. Iedereen is dan namelijk van harte welkom tussen 11 en 4 om een kijkje te nemen in het stadhuis. Speciaal voor kinderen ligt er een kinderpaspoort klaar. Hiermee kunnen ze op puzzeltocht door het stadhuis en ontdekken ze onderweg allerlei plekken. Voor kinderen is de gemeente en politiek vaak nog ver weg, terwijl die ook zeker invloed heeft op hun leven en toekomst. Ook voor volwassenen is er natuurlijk van alles te doen. Zo kun je in gesprek met een raadslid en kennis maken met een interactief spel in de raadzaal. En de voorbereidingen voor de jaarlijkse Twentse cultuurtocht zijn in volle gang. Op zondag 11 oktober wordt de 16e editie gehouden van dit wandel- en fietsevenement in en rond de Lutte. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandelroute van ongeveer 10 kilometer of een fietsroute van circa 30 kilometer. Wat de tocht bijzonder maakt is dat er onderweg muzikale optredens zijn op de pauzeplekken. Ze geven het duo Sweet & Spicy, de slagwerkgroep van de Sint-Plegelmers Harmonie en de Hound Dog optredens. De start is op zondag 11 oktober tussen 10 en 12 bij dorpshoes Erve Boerichter in de Lutte. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag heeft ruimte voor de zon, maar ook vanmiddag kunnen er vooral een paar buien vallen met mogelijk onweer. Het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht is het droger met hier en daar opklaringen. Koelt het af tot circa 10 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Café. Oscar en de Wolf met Angel Face. Sabrina Carpenter na het streeknieuws en Taste. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Prinsjesdag, zou ik er iets van zeggen? Of denk je van, dat zal toch wel niet positief zijn? Ja, dat klopt. Het hele circus rond Prinsjesdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutheran.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen 2 verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met honderden kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden, zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. En in Den Haag is ex-president Thaçi van Balkanland Kosovo veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Hij krijgt van een speciale rechtbank 25 jaar cel. Kosovo was een provincie van Servië, maar voert in de jaren 90 oorlog om onafhankelijk te worden. Volgens rechters heeft de ex-president bijna 100 politieke tegenstanders laten vermoorden. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM.

Whitney Houston met Amy and Baby tonight. Ik had het vorige nieuws over het concert, over de muziek van Bassie en Adriaan. En nu wordt hier continu in de studio al die liedjes gezongen. Van welke liedjes zijn dat dan? Maar ze komen er steeds meer aan te koken. Goedemiddag, de middag is begonnen. Deel 3, de uitzendkracht op Twente FM.

Future Love Paradise van Seal op Twente FM. Oldenzaal heeft er een nieuw cultureel evenement bij. Dat gaat plaatsvinden op zaterdag 10 oktober. Het is de Cultuurnacht Oldenzaal. Vanaf 7 uur 's avonds tot aan middernacht zijn er op verschillende locaties in het centrum diverse activiteiten met betrekking tot cultuur. En deze late opening geeft je dan de mogelijkheid om van de juiste sfeer gebruik te maken, zeg maar. Denk dan bijvoorbeeld in het donker dwalen door een 18e-eeuws museum. De oudste toren van Twente beklimmen. En nog veel en veel meer. Als je meer wilt weten over dit nieuwe evenement in Oldenzaal, kijk dan op cultuurnachtoldenzaal.nl.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In Twente wordt aandacht gevraagd voor zorgfraude, waaronder door de gemeente Almelo. Ook hier gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Daarbij kun je denken aan zorgbureaus die niet geleverde zorg declareren of personeel inzetten dat niet over de juiste diploma's beschikt. Het jaagt de gemeenschap op kosten en brengt kwetsbare mensen in gevaar. En daarom is het belangrijk dit soort signalen door te geven bij bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem. De bibliotheken in Denenkamp en Noord-Marsum kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor het basislab. In de bibliotheken worden wekelijks techniekworkshops en activiteiten gehouden die de creativiteit en techniek verbinden. In het basislab kunnen met name kinderen proeven aan leuke, creatieve techniek, zoals 3D-printers, lasersnijders en meer. Ze zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met dit thema en deze doelgroep. Ze worden getraind in het gebruik van de verschillende apparaten. En voetbalclub TVC 28 in Tubbergen is nog op zoek naar deelnemers voor het eerste LED-toernooi. Dat wordt gehouden op vrijdagavond 16 oktober en zaterdagavond 17 oktober. De aanmeldingen lopen voorspoedig, maar er wordt nog gezocht naar enkele deelnemers voor de O9 en O10 teams. Helaas hebben sommige verenigingen in en om Tubbergen geen lichting in deze leeftijdscategorieën, of zijn ze juist weg in verband met de herfstvakantie. TVC 28 hoopt dus toch wat spelers te kunnen vinden om mooie teams te kunnen maken. Deelname is gratis. Het innovatieve LED-toernooi wordt gefinancierd door de businessclub van TVC 28. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien met mogelijk onweer. Ook schijnt de zon en het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur tot circa 10 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Get the party started. Muziek van Pink en Brother Beyond ervoor uit de jaren 80 met The Harder I Try. Vanaf aanstaande maandag tot de volgende week vrijdag, tussen 21 en 25 september, wordt in onze regio een militaire oefening gehouden. Het gaat dan om ruwweg het gebied begrensd door Reutem in het noorden, Deurningen in het zuiden, Rossum in het oosten en Saasveld in het westen. De militairen van de 11e afdeling rijden de artillerie, die verplaatsen zich dan richting vliegveld Twente. Dus je zou ze tegen

Paul Garrick, man met een prachtige stem. Je hoorde met de Don't Shed a Tear. Plaat die we niet meer zo vaak horen van Paul Garrick is Dedicated. Die gaan we nog eens een keertje opzoeken. 16 september, we kijken even het verleden op de dag van vandaag. Dat zit er alweer op als het gaat om de uitzendkracht. Op 16 september 1989 hadden we toch wel een heel opvallende nummer 1 hit. Hoop gekreun was er namelijk te horen. In de plaats van French Kiss van Louis. En die plaat die bleef 2 weken op nummer 1 staan. En het is precies 5 jaar geleden dat minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken ontslag neemt. Aanleiding was de rommelige evacuatie van Afghanistan. Kaag ging vervolgens door als partijleider van D66. Tot zover. Ik meld me morgen weer om 10 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
16: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen. Zijn voorstel werd door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn, maar de stukken zijn naar de media gelekt. En daarom wil de Kamer ze nu ook hebben, maar dat is tegen de zin van het kabinet. Meerdere arrestaties bij een protest van Kosovaren op het Malieveld in Den Haag is te zien bij Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlaggen en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. Het werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat ex-president Thaçi 25 jaar cel krijgt. De 4 grote steden slaan alarm over daklozen in hun gemeente. Er komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder meer opvangplekken en medicijn om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen ze. Ja, de Formule 1 heeft de racekalender voor volgend jaar onthuld. Vergeleken met dit seizoen zijn er meer sprintraces. Het aantal gaat van 6 naar 10. Verder zit de Grand Prix van Nederland, zoals we weten, er niet meer bij, net als die van Barcelona. In plaats daarvan racen Max Verstappen en de anderen wel in Portugal en Turkije. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A1 van Hengelo naar Duitsland. Voor de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Goedemiddag, Mark hier. We zijn halverwege de week. En voor de komende 3 uur heb ik nog een paar mooie verhalen uit Twente voor je liggen. Straks sturen we een stel touwtrekkers uit Oelen naar NWK aan de andere kant van de wereld. En we hebben natuurlijk de

mijn favoriete platen hoor. Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa bij Twente FM. Hey, dit vind ik eigenlijk een mooi Twents verhaal. Touwtrekvereniging Oele staat namelijk vanaf vandaag gewoon op het WK in Zuid-Afrika. En niet voor een demonstratiewedstrijdje. Nee, daar wordt gewoon echt serieus gestreden om wereldtitels. Het WK duurt tot met zaterdag. En teams uit verschillende landen komen daar verschillende gewichtklassen tegen elkaar uit. Ja, en ergens vind ik dat ook wel weer prachtig aan touwtrekken. De regel hoef je niemand 20 minuten uit te leggen. 2 teams, 1 touw en zorgen dat mensen aan de andere kant jouw kant op komen. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Wat mij betreft heel veel succes dus voor de ploeg daar uit Oele in Zuid-Afrika. En we volgen natuurlijk hoe ze het daar doen. Mocht je daar meer over willen weten, dan kun je terecht op onze website 120.nl.

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In Twente wordt aandacht gevraagd voor zorgfraude, waaronder door de gemeente Almelo. Ook hier gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Daarbij kun je denken aan zorgbureaus die niet geleverde zorg declareren of personeel inzetten dat niet over de juiste diploma's beschikt. Het jaagt de gemeenschap op kosten en brengt kwetsbare mensen in gevaar. En daarom is het belangrijk dit soort signalen door te geven bij bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem. De bibliotheken in Denenkamp en Oud-Marsum kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor het basislab. In de bibliotheken worden wekelijks techniekworkshops en activiteiten gehouden die de creativiteit en techniek verbinden. In het basislab kunnen met name kinderen proeven aan leuke, creatieve techniek, zoals 3D-printers, lasersnijders en meer. Ze zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met dit thema en deze doelgroep. Ze worden getraind in het gebruik van de verschillende apparaten. En voetbalclub TVC 28 in Tubbergen is nog op zoek naar deelnemers voor het eerste LED-toernooi. Dat wordt gehouden op vrijdagavond 16 oktober en zaterdagavond 17 oktober. De aanmeldingen lopen voorspoedig, maar er wordt nog gezocht naar enkele deelnemers voor de O9 en O10-teams. Helaas hebben sommige verenigingen in en om Tubbergen geen lichting in deze leeftijdscategorieën, of zijn ze juist weg in verband met de herfstvakantie. TVC 28 hoopt dus toch wat spelers te kunnen vinden om mooie teams te kunnen maken. Deelname is gratis. Het innovatieve LED-toernooi wordt gefinancierd door de businessclub van TVC 28. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien met mogelijk onweer. Ook schijnt de zon en het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur tot circa 10 graden.
14: Dit is is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staan op dit moment alleen files vanwege grenscontroles. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland en de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd. Op beide wegen is de vertraging bij de grens ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: By Your Side van Calvin Harris en Tom Grennan.
1: De onmenige 999.
0: Ja, kijk eens waar we vandaag belanden. We zakken helemaal door naar nummer 814. En deze komt uit 1984. Gloria Estefan zat toen nog bij de Miami Sound Machine. Volgens mij heb je bij deze geen seconde nodig om te weten welke plaat ik bedoel. Ja, heb je een dokter nodig? Nou, deze dan. Uit de onmenige 999. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dr. Beats.

Ja, de muziek die door TikTok weer helemaal hip is bij de jongere generatie. Hè? Michael Jackson en Bad. Ja, binnenkort is natuurlijk weer de military in Boekelo. Maar als je wat met paardensport hebt, dan moet je de komende dagen in Haaksbergen zijn. Vandaag begint de sterruiters namelijk met de zilverster. Of met de zilveren ster, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is inmiddels behoorlijk groot. Verspreid over 5 dagen komen ongeveer 600 ruitercombinaties in actie. Vrijdag zijn er speciale rubrieken voor jong dressuurpaarden. Zaterdagavond maken ze er een feestavond van en zondag wordt afgesloten met een koer op muziek. En het mooiste is, voor toeschouwers is de toegang gratis. Dus wil je een keer de dressuur van dichtbij bekijken, tot en met zondag aan de Onlandsweg in Haaksbergen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Ja. Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praat de Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met tractoren en iemand had ook een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar de koe moest van de politie buiten blijven. Bij ongeregeldheden op het Haagse Malieveld zijn enkele mensen opgepakt. De politie zet er een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van ex-president Thaçi van Kosovo hadden zich verzameld voor de uitspraak tegen hem. Het Kosovo-tribunaal gaf hem 25 jaar cel. Na de uitspraak ging het mis op het Malieveld. In Rotterdam staat een Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is ruim 17 jaar cel geëist. En een opvallende diefstal uit een vrachtwagen op een parkeerplaats deze week ergens in Nederland. Er zijn een paar boeken over de Britse en prinses Diana meegenomen. Die zijn geschreven door haar broer Charles Spencer. Het boek ligt volgende week pas in de winkel. De politie onderzoekt de diefstal. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
17: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan op dit moment alleen files aan de Duitse grens vanwege controles. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland en op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd. Op beide wegen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Hans en Boone, sorry, I'm here for someone else.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag Working Parents Day. Een dag voor ouders die werken combineren met kinderen. Ja, we gaan er niet een heel maatschappelijk zwaar debat van maken, heb ik geen zin in. Ik wil juist de praktijk horen. Dus, ben jij een ouder met kinderen en werk je ook nog? Dan wil ik van jou weten, wat is bij jullie thuis het meest chaotische moment van de dag? Iedereen 's morgens op tijd deuren krijgen, spitsuur rond het avondeten, de kinderen naar de sportclub brengen, of juist het laatste half uur voordat de kinderen eigenlijk in bed liggen. Nou ja, ouders van Twente, vertel mij maar eens wat bij jullie dagelijks de complete planning in laat storten. Stuur het maar op via twentefm.nl.
1: Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig.

Try Again van Chef Special bij Twente FM. Nou, één conclusie kunnen we alvast trekken. De ochtend is niet heel populair bij ouders die werken met kinderen. Sandra die stuurt tussen 7 en 8 twee kinderen naar school. Wij allebei naar het werk. En iedere ochtend is er minimaal één iemand iets kwijt. Ja, oh, dat ken ik wel, ja, van vroeger nog. Ik was altijd wat kwijt. Ik was mijn broodtrommel kwijt of ik was mijn tas kwijt. Het was altijd wel een puinhoop bij ons in huis. Ik voel je, Sandra. Robert, die stuurt het avondeten. De een moet om 6 uur voetballen, de ander om 6:30 naar muziekles. En we moeten ergens tussendoor ook nog even eten. Ja, Robert, dat is een klein logistieke nachtmerrie, kun je wel zeggen, denk ik, toch? Marika uit Oldenzaal die zegt, naar bed brengen. Ik heb dorst, ik moet plassen, ik ben mijn knuffel kwijt. Iedere avond hetzelfde. En zodra je denkt dat het stil is, hoor je boven, mama. Ja, herkenbaar. Dennis uit Almelo die zegt, mijn vrouw en ik werken allebei onregelmatig. Ons gezamenlijke agenda is inmiddels belangrijker dan onze trouwring. Maar zonder gekheid, dat lijkt me echt plannen op Champions League niveau. Dennis, het lijkt me helemaal niks. Ja, ik heb zelf nog geen kinderen, dus ik kan er niet over meepraten. Ik kan alleen meepraten hoe dat bij ons vroeger thuis ging. De laatste komt van Bianca uit Lossen. Die heeft vrijdagochtend gymtas, broodtrommel, schooltas. En dan ontdekken dat er ook nog iets mee moest voor een spreekbeurt. Ja, chaotisch. Ik hoor het al wel. Mensen met kinderen die aan het werk zijn. Ik heb met jullie te doen, ja. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. En ik zou zeggen, maak er een leuke dag van. Eet er een gebakje op, want het is Working Parents Day. Dus er is een dag voor jullie gemaakt. Dus er wordt aan jullie gedacht, ondanks al die chaotische dingen. Zometeen het nieuws van 9:30. Natuurlijk het streeknieuws, nieuws uit je eigen streek. Maar eerst Ilse de Lange.

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken. En waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. In Twente wordt aandacht gevraagd voor zorgfraude, waaronder door de gemeente Almelo. Ook hier gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Daarbij kun je denken aan zorgbureaus die niet geleverde zorg declareren of personeel inzetten dat niet over de juiste diploma's beschikt. Het jaagt de gemeenschap op kosten en brengt kwetsbare mensen in gevaar. En daarom is het belangrijk dit soort signalen door te geven bij bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem. De bibliotheken in Denenkamp en Oud-Marsum kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor het basislab. In de bibliotheken worden wekelijks techniekworkshops en activiteiten gehouden die de creativiteit en techniek verbinden. In het basislab kunnen met name kinderen proeven aan leuke, creatieve techniek, zoals 3D-printers, lasersnijders en meer. Ze zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met dit thema en deze doelgroep. Ze worden getraind in het gebruik van de verschillende apparaten. En voetbalclub TVC 28 in Tubbergen is nog op zoek naar deelnemers voor het eerste LED-toernooi. Dat wordt gehouden op vrijdagavond 16 oktober en zaterdagavond 17 oktober. De aanmeldingen lopen voorspoedig, maar er wordt nog gezocht naar enkele deelnemers voor de O9 en O10 teams. Helaas hebben sommige verenigingen in en om Tubbergen geen lichting in deze leeftijdscategorieën, of zijn ze juist weg in verband met de herfstvakantie. TVC 28 hoopt dus toch wat spelers te kunnen vinden om mooie teams te kunnen maken. Deelname is gratis. Het innovatieve LED-toernooi wordt gefinancierd door de businessclub van TVC 28. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien met mogelijk onweer. Ook schijnt de zon en het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur tot circa 10 graden.
11: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land vielen op de weg richting Duitsland. De A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Course en Radio bij Twente FM. Hey, in Tubbergen begint vandaag eigenlijk alvast een beetje de voorpret voor Glasrijk. Het Glaskunstfestival bestaat het jaar 30 jaar en wordt begin oktober weer gehouden. Ruim 75 kunstenaars uit binnen- en buitenland laten dan op 27 verschillende locaties werk zien. En vandaag is er een bijzonder moment. Het eerste exemplaar van deze speciale jubileumkunstwerken wordt overhandigd aan Ank Bijleveld, voorzitter van de Twente Board. Het thema van deze 30e editie is The Power of Glass. Glasrijk zelf is er van 1 tot en met 4 oktober. Meer over deze jubileumeditie vind je op twentefm.nl.

vandaag was iets minder dan gisteren natuurlijk. Hè. De temperatuur lag zo'n 10 graden naar beneden. Alhoewel het vanochtend nog best lekker begon met een beste bak zon nog. Ja, is het vanmiddag wel iets minder. Ja, als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat de bewolking al een beetje aankomt. En vanavond eigenlijk zometeen al, dan begint het met regenen. Dat kan ook onweer in zitten, dus succes als je op de fiets zit. Ik moet ook in mijn gele regenjas naar huis, dus... Kleine geruststelling dat je niet de enige bent die nat wordt. Zometeen het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer terug. Maar natuurlijk ook House, Slow, Can You Go. Maar er is nog Cat's Eye. Dit is Animal.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Het wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
12: Uw eigen bedrijf. Betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens een misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Wat D66-fractieleider Paternotte tijdens de algemene beschouwingen voorstelde, kan eigenlijk helemaal niet, vindt Jesse Klaver van Pro. Paternotte wil graag ideeën van de oppositie om een meerderheid te krijgen voor de kabinetsplannen. Dus het kabinet legt de verantwoordelijkheid bij de oppositie en dat klinkt wanhopig, zei Klaver. In Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu, bijvoorbeeld met röntgenfoto's, hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. De ongeveer 100 boeren en koe die zich met hun trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis in Arnhem zijn weer vertrokken. De Gelderse politiek praatte daar over de strengere stikstofregels. En de boeren hebben hun zorg over die plannen gedeeld. De actiegroep is positief, maar zegt wel dat de boeren actiemoe zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zon, buien en wolken en het is 18 graden. Ook is er lokaal wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen start droog, maar in de middag opnieuw buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land natuurlijk viel op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij De Lutte 10 minuten extra. En de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Dit is Jean-Paul en Anne-Marie, hoorde je bij Twente FM. Hey, goedemiddag. Mark hier, als je net inschakelt. Het is door de middag waar je naar luistert. Ja, ik heb om 3:20 een house look in you go, waar we volgens mij al heel lang niet meer aan gedacht hebben. Nou, en richting 4:00 wil ik vandaag iets positiefs uit Twente halen. Geen ergernissen.

0: muziek uit de jaren 80. Princess and Say I'm Your Number One.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Deze komt uit 1993 en alleen die stem is eigenlijk al genoeg om hem hier neer te zetten. Geen enorme producties eromheen, gewoon Toni Braxton. Toni Braxton en Breathe Again, vandaag...

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De cliëntenraad Minima en WMO Hengelo krijgt vanaf 1 oktober geen gemeentelijke financiële ondersteuning meer, na eerdere stop als officieel adviesorgaan. Voorzitter Njosja Horsthuis maakt zich zorgen over de gevolgen voor inwoners die afhankelijk zijn van de belangenorganisatie. Het college besloot 1 juli over te stappen naar een participatiemix en een adviesraad sociaal domein. Volgens aanbeveling koepel adviesraden sociaal domein. Oldenzaal haalt ook de tweede deadline van 1 juli 2027 voor opvang van 158 asielzoekers niet. Dat vertelt wethouder Ruby Berger op 26 oktober op het ministerie van Justitie. De gemeente staat landelijk te boek als weigergemeente en is onder actief toezicht gesteld. Berger wil maandagavond niet vooruitlopen op een uitkomst van het bestuurlijk gesprek en noemde die datum niet realistisch. En acteurs Ezra Koppenjan en Bram Vlik van de Enschede's jeugdtheater Zonnevank grepen zondag naast de Gouden Krekel, maar namen wel een zilveren krekel in ontvangst tijdens het jeugdtheatergala. Ze kregen de erkenning voor hun rollen als circuskinderen in de Klassencarousel, waarin ze basisschoolklassen tot toneel maken. De zilveren krekel geldt als nominatie voor goud en is bijna net zo prestigieus als de hoofdprijs. Heb ik nu het weer? Vandaag vallen er ook een aantal buien met tussendoor af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er natuurlijk file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 10 minuten extra. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook 10 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

Bichat. Ja, ik vroeg je net om eens reclame te maken voor je eigen dorp of stad. Nou, jullie zijn allemaal aangenomen voor de plaatselijke VVV, hoor. Even kijken, Gerben uit Oldenzaal. Die zegt, Mark, kom gewoon een zaterdag naar Oldenzaal. Beetje over de markt, terrasje pakken en mensen kijken. Meer heb ik niet nodig. Ja, inderdaad, mensen kijken. Dat is sowieso gratis entertainment, als je het mij vraagt. Even kijken, Richard uit Enschede. Die zegt, het Rutbeek, maar niet als half Enschede er is op een warme zondag. Nee, ik ga het liefst 's avonds met de hond. Dan is het heerlijk rustig. En zit je zo even in de natuur, terwijl je net uit een drukke stad komt. Nou, kijk, Richard. Reclame voor de Rutbeek, hè? Dat kunnen ze daar denk ik wel gebruiken. Patricia uit Oort-Massum die zegt nog... Ik ga nu iets heel Oort-Massums zeggen. Oort-Massum zelf. Ja, we gaan op vakantie naar mooie oude stadjes. En iedere keer denk ik, ja leuk, maar thuis hebben we dat ook gewoon. Ja, daar ben ik het wel met je eens. Oort-Massum is natuurlijk wel van een ander niveau dan dat we gewend zijn in Twente. Dus mocht je daar nog nooit geweest zijn, dan zegt de Twente... daar moet je gewoon eens een keer naartoe gaan, want het is echt best leuk. Het is niet heel groot, maar ja, het is wel net alsof je eventjes net iets verder weg bent dan Twente. Nou, wel leuk. Zeker een keer naartoe gaan. Even kijken van Rutger uit Hengelo. Die zegt het FBK-stadion. Mijn vader nam me vroeger mee naar wedstrijden en tegenwoordig ga ik met mijn eigen zoon. Dus daar zit voor mij vooral heel veel herinnering in. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, het FBK-stadion. Ja, ik zou het zelf niet direct erboven aan mijn lijstje zitten. Maar goed, kijk, zo kun je zien dat er voor iedereen weer wat anders aan zit, hè. Jeroen uit Denenkamp, die zegt carnaval. En voordat mensen nu gaan appen dat carnaval verschrikkelijk is... je hoeft ook niet te komen, hè. Hebben wij weer meer ruimte aan de bar, zegt hij. Ja, ik vind het leuk, carnaval. Ik ben het wel met je eens. Kom eens hier een keer carnaval vieren. Want normaal is het natuurlijk altijd zo van... carnaval alleen in het zuiden van het land. We kunnen er niks van. Nou, kom eens een keer naar Twente toe. Dan zul je zien dat wij ook zeker wel carnaval kunnen vieren. Nou, je houdt ervan of je houdt er niet van? Dat is de vraag. Ik kan het niet anders zeggen. Hey, dit was hem door de middag op Twente FM. Zometeen de man die je naar huis brengt. Het laatste nieuws en de lekkerste muziek voor onderweg. Jordy Goorman. En ik spreek je morgen weer. En morgen...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
14: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
15: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. De asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers, maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen. Dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En in het Brabantse Mierlo is een 14-jarig meisje aangehouden voor het vernielen van een basisschool. Dat zegt Omroep Brabant. Eind vorige maand zorgde een groep jongeren daarvoor een ravage. Er waren digiborden vernield, ramen ingegooid en meubels lagen door alle lokalen. De schade is maar liefst 100.000 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Door de grenscontroles vanaf Oldenzaal-Zuid 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Kleine 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Velperbroek en de afrit de Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Dit is Twente FM.

0: De Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb. Hij gaat lekker met zijn nieuwe single Kingdom of Fear.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor hoorde je nog de Swedish House Mafia met Moth to a Flame bij Twente komt thuis voor de woensdag. Het is vandaag 16 september. Het was een dag met vanochtend zon. In de middag viel er een paar buien. Er kan onweer bij zitten. Maar de komende uren klaart het dan weer wat op. En de komende nacht zit de temperatuur rond de 10 graden.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag in ieder geval wel stormachtige omstandigheden in de Tweede Kamer. Want alle politieke standpunten moesten natuurlijk weer worden ingenomen. Na gisteren Prinsjesdag, waarin de kabinetsbegroting werd gepresenteerd. En het is natuurlijk een minderheidskabinet. Dus er moet een meerderheid worden gevonden voor de plannen. En dat betekent dat er moet worden samengewerkt met de oppositie. Maar ja, de oppositie zou de oppositie niet zijn. Dat er natuurlijk eerst even stevig moet worden bekritiseerd wat er allemaal door het kabinet is neergelegd. En dan hoopt premier Jette dat er in de loop van de week toch wat beweging gaat komen. Maar het zal een uitdaging worden. Dat zal helder zijn na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen waarover wordt gepraat vandaag. Ook ander nieuws. We gaan het straks hebben over de open dag van de gemeente Almelo. Die zijn aankomende zaterdag open met in ieder geval een blik in het gemeentehuis als je dat zou willen. En de Twentse cultuurtocht komt eraan. Daarover ook straks meer hier in de middagshow voor Twente. Met ook lekkere muziek. Je hoort straks Luna en Russo, Duran Duran en OMC. Maar eerst tijd voor China Eastern. Vandaag de lekkere track met 9 to 5.
1: 4 uur.

0: Excel en voorbestemd.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En ook dan daarvoor China Eastern 9 to 5 voor je woensdagmiddag. De middelste werkdag van de week. De week gaat vandaag officieel de middenbericht gaan richting het einde daarvan. Met in ieder geval toch een beetje de vraag die ons bezighoudt. Wie zit er achter die sabotageactie van het spoor? Gisteren zorgde dat voor veel vertraging op het spoor. IJzeren staven waren op diverse plekken in het midden van het land op het spoor bevestigd. En ook in de Twente had het treinverkeer hinder van deze actie. Er wordt naar de boeren gewezen. Die ontkenden dat dan weer. En er zouden aanwijzingen zijn dat die er wel verantwoordelijk voor zijn. Hoe dan ook, de actie is dan niet opgeëist. En zorgt voor in ieder geval veel discussie. Wie zou daar achter zitten? Ja, het is toch ook een dingetje, zullen we maar zeggen. Komende zaterdag leuke dingen. Dan heeft de gemeente Almelo onder andere een open huis op het gemeentehuis. Dus als je het leuk vindt om een keer te kijken hoe de gemeente Almelo werkt en hoe het stadhuis eruit ziet. Best een mooie plek hoor. Dan kun je tussen 11 en 4 terecht daar. En ook de kinderen zijn van harte welkom. Die krijgen zelfs een speciaal kinderpaspoort. Ga je op puzzeltocht door het stadhuis. En dat is in ieder geval een leuke manier om kennis te maken met de politiek. Je vindt er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Onderweg hier zometeen OMC en ook Lost Frequencies. En dit is eerst iets lekkers uit de jaren 80 van Duran Duran.

Het schijnt een van de armste voorsteden van Auckland te zijn in Nieuw-Zeeland. Otera, daar komt namelijk OMC vandaan. En dit staat voor de Otera Millionaires Club. Maar ja, waarschijnlijk als je daar 10 cent had, was je al miljonair. Zojuist ook.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goren nieuwheden.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De cliëntenraad Minima en WMO Hengelo krijgt vanaf 1 oktober geen gemeentelijke financiële ondersteuning meer, na eerdere stop als officieel adviesorgaan. Voorzitter Njosja Horsthuis maakt zich zorgen over de gevolgen voor inwoners die afhankelijk zijn van de belangenorganisatie. Het college besloot 1 juli over te stappen naar een participatiemix en een adviesraad sociaal domein. Volgens aanbeveling koepel adviesraden sociaal domein. Oldenzaal haalt ook de tweede deadline van 1 juli 2027 voor opvang van 158 asielzoekers niet. Dat vertelt wethouder Ruby Berger op 26 oktober op het ministerie van Justitie. De gemeente staat landelijk te boek als weigergemeente en is onder actief toezicht gesteld. Berger wil maandagavond niet vooruitlopen op een uitkomst van het bestuurlijk gesprek en noemde die datum niet realistisch. En acteurs Ezra Koppenjan en Bram Vlik van de Enschede's jeugdtheater Zonnevank grepen zondag naast de Gouden Krekel, maar namen wel een zilveren krekel in ontvangst tijdens het jeugdtheatergala. Ze kregen de erkenning voor hun rollen als circuskinderen in de Klassencarousel, waarin ze basisschoolklassen tot toneel maken. De zilveren krekel geldt als nominatie voor goud en is bijna net zo prestigieus als de hoofdprijs. Heb ik nu het weer? Vandaag vallen er ook een aantal buien met tussendoor af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Bij de grens weer controles. 5 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar, 10 minuten op onthoud. Rijdt langzaam vanaf Arnhem-Noord. A50 Eindhoven-Arnhem. Weer file rijden tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef over 9 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. En een vol kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Wielen staat bij Ravenstein. Ook rijden langzaam op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Westervoort 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Douwe Bob en With You bij Twente FM. Daarvoor ook nog het streeknieuws, nieuws en achtergronden. Je vindt het op 120.nl. We houden je daar 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws en de achtergronden uit Twente. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van het religieuze radioprogramma Holy One Touch. Vind je via twentefm.nl/luister. Met daarin aandacht voor onder andere activiteiten en agendaberichten van de kerken en clubs in de regio van met een religieus tintje. Dus daarover vind je meer via twentefm.nl/luister. Met onderweg zometeen de Mary Jane Girls. Hoor je naar Mars en Pump Up de

Onder andere de jaren 80 bij Twente FM. De Mary Jane Girls en In My House. En ook hier is zojuist een van de allereerste gesampelde platen in de jaren 80. Mars. Er schijnen meer dan 50 verschillende sampletjes van platen in te zitten. Pump up the volume. Vandaag een dag met wisselvalligheid. De middag viel er de nodige buien. Kan wat onweer bij zitten. En het wordt niet warmer dan 18 graden. Vanavond en vannacht is het wel droger. Er zijn opklaringen. En de minimumtemperaturen liggen zo rond de 10 graden. Morgen, de donderdag, die begint met wat ruimte voor de zon. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En het wordt opnieuw niet warmer dan 18 graden. De zondag, of waar werd de zondag, hoor mij nu, de vrijdag, die ziet er best aardig uit. Dan is er wat meer ruimte voor de zon. Het is zo goed als droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Maar het blijft een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook de dagen daarna zo 18 tot 19 graden kan er buiten tussen zitten. En ook de zon is af en toe van de partij.

Hoodie en de Blowfish uit de jaren 90 inderdaad. Met Only Wanna Be With You, die gast had één hit. En daarna hoorden we ook niks meer van ze. Nee, dat was wel jammer, dat was wel een lekker plaatje. En daarvoor draaiden we ook nog Some Morning richting het einde van de werkdag inmiddels alweer. Het is bijna 5 uur en zometeen heb ik hem voor je. De 5 uur uit je dakplaat. En daarvoor zoek ik nog eens een gegeven.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Minister Heijnen van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De vier laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem onder andere van dood door schuld. En de saboteurs die gisteren toesloegen op het spoor wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden kennis van het systeem. Dat zegt een spooraannemer. Volgens hem waren de ijzeren staven precies zo neergelegd dat ProRail het signaal kreeg dat daar een trein stond en het sein op rood ging. Er zouden geen reizigers in gevaar zijn geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is gewoon.
0: Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio's file rijden weer op de A1 Hengelo-Duitsland. Grenscontrole, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Duitsland bij 7-9 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartiertje extra bij Ravenstein op de A50 vanuit Arnhem naar Ostrijd al langzaam op 12 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is Twente FM.

0: Another and 50 were ultra. Je hoorde zojuist Talk to You.
1: Twente, kom thuis.
0: En we begonnen met Belinda Carlisle. Vandaag de 5 uur uit je dakplaat. Oftewel het muzikale afsluitmoment van je werkdag. En het begin van je vrije woensdagavond. 11 minuten over 5. Ik hoop dat je het een beetje overleefd hebt vandaag. We zijn in ieder geval over de helft. Waar mensen het wat moeilijker hadden om te overleven, was in de Tweede Kamer vandaag. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Na gisteren Prinsjesdag met de oppositie vol in de aanval. Ja, dat zal je niet geheel verbazen. Natuurlijk een soort circus wat er ook een beetje opgevoerd wordt. Iedereen moet zijn standpunten kunnen maken. Maar Jetten, de premier, die verwacht toch dat er de komende tijd al constructieve gesprekken gaan plaatsvinden. En dat er een meerderheid voor de meeste kabinetsplannen te vinden gaat zijn. Nou, dat zal dan wel een stormachtige week gaan worden. We houden je uiteraard op de hoogte. Verder muziek voor je van Hanson. En straks hier ook onder andere Justin Timberlake en Medusa. Dus blijf lekker luisteren. Heb je muzikaal nog wat nodig? Laat het dan ook weten via de Apple-mail. Wie weet kan ik het zo meteen voor je draaien. Dit zijn de Sugar Babes.

Het waren die blonde jongetjes met lange haren. Ja, die hadden natuurlijk wel hit in de jaren 90 inderdaad. Met Mbop. Ik heb het over Hanson. En ook zojuist zien al de Sugar Babes. En In The Middle. Nou ja, dat is wel een toepasselijke voor je woensdag. We zijn over de helft. Morgen en overmorgen nog 2 dagen werken. En dan is het weekend alweer aanstaande. Dat is toch ook wel een lekker idee. De Twentse Cultuurtocht komt er weer aan. Op 11 oktober wordt de 16e editie gehouden van het wandel- en fietsevenement rond de Lutte. Dat is best een leuk idee, want het is een beetje een combi van inderdaad omgeving, natuur en ook muziek. Het is een tocht van ongeveer 10 kilometer als je wilt wandelen. En je kan ook fietsen, dan is die 30 kilometer. En onderweg kun je er allerlei muzikale optredens op de pauzeplekken verwachten. We geven de duo Sweet and Spicy, de slagwerkgroep van de Sint-Pegelmus Harmonie en de Hound Dogs optredens. Op zondag 11 oktober begint hij dus. Start tussen 10 en 12 bij Dorpshuis Erve Boerrichter. En nou, dan kun je in ieder geval een hoop beleven. Kun je wat beleven, zeg maar. 11 oktober kun je vast in de agenda zetten. Leuk idee toch? Als je er nog even uit wil, alvast iets om in de agenda te zetten. Dus dat en meer is ook na te lezen op onze website trouwens. Daarvoor ga je naar twentefm.nl met zometeen hier Medusa en James Carter naar Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling kwam inderdaad uit die animatie.

0: Bad Memories.
1: Medusa, Bad Memories, samen met James Carter trouwens. En daarvoor dat Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Die was uit die Vin Diesel films. Ik kon net even niet op de naam komen. De Despicable Me was het toch? Volgens mij wel. Straks hier op de radio het streeknieuws. Ga je horen heel te lange. And So Incredible.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De cliëntenraad Minima en WMO Hengelo krijgt vanaf 1 oktober geen gemeentelijke financiële ondersteuning meer, na eerdere stop als officieel adviesorgaan. Voorzitter Njosja Horsthuis maakt zich zorgen over de gevolgen voor inwoners die afhankelijk zijn van de belangenorganisatie. Het college besloot 1 juli over te stappen naar een participatiemix en een adviesraad sociaal domein. Volgens aanbeveling koepel adviesraden sociaal domein. Oldenzaal haalt ook de tweede deadline van 1 juli 2027 voor opvang van 158 asielzoekers niet. Dat vertelt wethouder Ruby Berger op 26 oktober op het ministerie van Justitie. De gemeente staat landelijk te boek als weigergemeente en is onder actief toezicht gesteld. Berger wil maandagavond niet vooruitlopen op een uitkomst van het bestuurlijk gesprek en noemde die datum niet realistisch. En acteurs Ezra Koppenjan en Bram Vlik van de Enschede's jeugdtheater Zonnevank grepen zondag naast de Gouden Krekel, maar namen wel een zilveren krekel in ontvangst tijdens het jeugdtheatergala. Ze kregen erkenning voor hun rollen als circuskinderen in de Klassencarousel, waarin ze basisschoolklassen tot toneel maken. De zilveren krekel geldt als nominatie voor goud en is bijna net zo prestigieus als de hoofdprijs. Heb ik nu het weer? Vandaag vallen er ook een aantal buien met tussendoor af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A1 natuurlijk. Vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Door de grenscontroles 10 minuutjes. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Langzaam rijden daar tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. De A50 vanuit Arnhem naar Os. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. Je oponthoudt dus 20 minuten als je gebruik maakt van de A73. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht. 5 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en afrit Wijchen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blijf op

Lady Gaga, Abacadabra en daarvoor nog het streeknieuws. En ook online een nieuwe aflevering van ons alternatieve radioprogramma Donderslag. Met een boordevolle aflevering terug te vinden via twentefm.nl/luister. Want onder andere de band Famke. Binnenkort staan ze in het Vestaktheater. Er wordt gepraat over de show en over de samenwerking met de band Kes. En hoe die twee werelden dan bij elkaar kwamen. Dat is te luisteren in de nieuwe aflevering van Donderslag. Verder ook Veerle Driessen van Fiep aan de telefoon. Die komt vertellen over haar nieuwe single. Dus dat is in ieder geval reden genoeg om te checken. twentefm.nl/luister, de nieuwe aflevering van Donderslag. Veel gitaren, alternatieve muziek en natuurlijk ook de Twentse alternatieve muziek zien op het podium hier bij Twente FM. Onderweg muziek van Frankie Goes to Hollywood, Stella Lefty met Boston. En dit is Diesel met Sausalito Summer Nights.

zou zeggen, een uitstekend advies voor deze middelste werkdag van de week. Frankie Goes to Hollywood. En relax, take it easy. Af en toe best belangrijk, toch? En daarvoor nog iets wat tegenwoordig onbetaalbaar is bijna. Maar bij ons is het nog steeds gratis en voor niks. Diesel, Sassa Leader Summer Nights. Leuke muziek hier op de radio. De gemeente Almelo die vraagt aandacht voor het thema zorgfraude. Ook gebeuren er in Almelo dingen die, zoals ze dat zelf zeggen, het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is een mooie uitspraak, hè? Daarbij kun je denken aan zorgbureaus die niet geleverde zorg declareren. Of personeel inzetten dat niet over de juiste

diploma's beschikt. Ik vind dat eerste dan wel erger trouwens. Maar het is vooral een kostenpost natuurlijk. Want dat zijn onze belastingcenten die worden uitgekeerd. En daar worden ook kwetsbare mensen mee in gevaar gebracht. En daarom vraagt de gemeente Almelo, net als heel veel andere Twentse gemeenten, om dit soort signalen door te geven. En dat kun je gewoon doen via Meld Misdaad Anoniem. Dus als je denkt, nou, dat is niet helemaal in de haak, klopt dat wel met die zorg? Altijd goed om het te melden, kan het onderzocht worden. En ja, als het een keer een valse of verkeerde melding is, dan kan het natuurlijk gebeuren. Het wordt in ieder geval zorgvuldig onderzocht. Dus check dat eventjes als je denkt, nou, klopt dit wel? Gewoon even melden. Scheelt ons met z'n allen weer een hoop belastingcenten, zeg ik dan maar. Onderweg Michael Jackson, Blood on the Dancefloor. Hoor je naar deze fijne van Stella Lefty. On a train.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakleur uit lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallet mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. Het was me een eer en een genoegen, zegt Stefan de Wallen in een afscheidsboodschap. Hij sluit af met zijn bekende dag hoor. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en Pro elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen uitkering en salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van Pro vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. En om te ontsnappen aan een groep hoornaars is een man in Vught uit een hoogwerker gesprongen. Van een hoogte van 12 meter. De man was aan het werk toen hij op het nest van de hoornaar stuitte, een soort wespen. Toen ze hem aanvielen sprong hij naar beneden waarbij hij zwaar gewond raakte. Het nest wordt vanavond opgeruimd. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt op sommige plekken nog, maar het blijft wisselvallig. Met vanavond in het oosten en noorden buien. Morgen begint droog, maar ook dan volgt regen. Het wordt rond de 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file nog in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo rijdt. Je komt in 4 kilometer file tussen Afrit Rijssen en knooppunt Azelo. Heeft te maken met een ongeluk op de A35, de weg Almelo-Enschede bij Borne-West 6 kilometer file. Vanaf Almelo-West een uur vertraging. 2 rijstroken zijn er namelijk dicht. Lokaal word je wel omgeleid. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. Kwartier op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook nog een kwartier op onthouden op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. File rijden over 4 kilometer tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM.

0: Lenny Swims, Mr. Know-it-all bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Lenny Kravitz, Always on the Run. Nou, dat lijkt me niet zo'n heel goed idee toch voor het begin van je woensdagavond. Nee, laten we het vooral een beetje relaxed houden. 6:11. Je luistert naar Twente komt thuis tot 7:00 vanavond. Vandaag 16 september op de kalender. Het is de dag na Prinsjesdag. En dat is de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen, waarin de oppositie mag reageren op de kabinetsplannen. Nou, dat hebben ze gedaan vandaag, zullen we maar zeggen. Ja, de standpunten zijn weer niet van de lucht. Nou ja, moet dat ooit goed komen? Je denkt het altijd als de politieke beschouwingen zo gaande zijn. Maar nou ja, het voordeel is, premier Jette heeft er vertrouwen in. Dus dat is mooi. Nou, we gaan het zien de komende tijd. In ieder geval wordt daar de komende tijd dus over doorgepraat. Nou ja, verder wel een bijzonder hoor. Het is echt dat bericht gisteren van Ben Sanders. We kregen al een paar weken geleden het bericht dat het allemaal niet zo lekker met hem ging. Hij is verhuisd naar Arnhem en gisteren is zijn lichaam gevonden. Hij werd gevonden in een plas. Ja, het is toch een raar verhaal. En vandaag ook veel mensen die daarop reageren. De man die de allereerste The Voice won, dat was Ben Sanders. Ja, dat was die man met die tatoeages al won. En dat iedereen dacht, oh wat kan die man ontzettend goed zingen. Maar ja, zo zie je maar. Soms zit er achter zo'n mooie schil ook heel veel verdriet. Dat is een beetje het gevoel dat ik hier ook bij krijg. Sterkte daar in ieder geval voor iedereen die erbij betrokken is. Dat en meer. Maar we gaan het ook over.

dancer. The Killers, met een hele belangrijke vraag natuurlijk. Are we human? Are we dancers? Dat kan er niet allebei. Het lijkt me een hele goede combi, toch? Maar goed, ik heb geen idee waar deze tekst vandaan komt, want dat hebben we bij sommige teksten wel vaker. Het was wel een lekker plaatje, dus leuk gedraaid bij de middagshow. En Pink hoorde je ook nog met Fucking Perfect. Zei hij dat nu echt? Ja, dat zei hij echt. Welkom bij de middagshow met zometeen Robin Red's Club Hopping en ook Alex Warren met Passengers onderweg. Dus dat ga je zometeen horen. En dit is ook fijn uit de jaren 90, van de jaren 80. De jaren 80 zelfs, bedenk ik me nu. Chaka Khan en Rufus hoor je nu met Ain't Nobody bij Twente FM. Goedenavond trouwens.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Ootmarsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth de Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. De Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim 1/4 van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt. Er valt af en toe wat dichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Einde van de avondspits is in zicht. Nog wat vertraging op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Kwartiertje bij knooppunt Azelo. Dat komt door een aanrijding op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Almelo West en Borne West 6 kilometer file. 20 minuten vertraging. Want bij Borne West zijn 2 rijstroken dicht. Een half uur vertraging nog op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog 4 kilometer file tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

van Israëlische Amerikaanse autoriteiten die niet blij waren met de uitspraak van McLemore, waarin hij opriep voor steun voor Gaza en de Palestijnen. Nou ja, inmiddels hebben alle mensen in het voorprogramma, inclusief de begeleidingsband van Ed Sheeran, gezegd, nou, dan zoek het maar uit. Het is ook wel weer lullig, want ik kan me zo voorstellen dat Ed Sheeran hier zelf ook niet echt op zat te wachten. Zojuist, Ed Sheeran wel met band, maar ja, dat was een opname, dus dan lukt dat wel. Sapphire op Twente FM, en daarvoor hoorde je ook nog het Twente FM streeknieuws. Dat lees je na op onze website 1twente.nl voor meer nieuws en achtergronden. Dit is ook

disco. And it ain't no country club either.

Het leven is te kort om geen leuke dingen te doen eigenlik, toch? Hè? Daar moet deze plaat ook een beetje over gaan. Sheryl Crow en All I Wanna Do met ook nog hier David Bowie en Let's Dance. Bij de middagshow voor Twente. Welkom hier woensdagavond met vandaag een dag met wat wisselvalligheid in de middag. Vanavond en vannacht klaart het op. Minimumtemperaturen liggen rond de 10 graden. Morgen de donderdag is er in de ochtend nog wat zon. En in de middag kunnen er opnieuw een paar buien vallen en wordt het maximaal 18 graden. Vrijdag dan is er wat droger weer. Dan is de zon er ook wat vaker bij en het wordt 19 graden. En eigenlijk is een beetje dat het weerbeeld ook voor de dagen daarna. Er kan af en toe een spatje regen tussen zitten. Temperaturen tussen de 18 en 19 graden. En ook de zon die laat zich af en toe even zien. Kortom, het blijft redelijk lekker na zomer weer. Met af en toe kans op een bui, maar ook ruimte voor de zon. En

Daarvoor nog Dean Lewis en Be Alright. Daarmee lopen we richting het einde van de show. Dat betekent ook dat ik het stokje ga overdragen aan Ralf en Nienke. Die zitten hier zometeen vanaf 7 uur met de avonddienst. Ik wens je een hele fijne woensdagavond. En morgen weer een nieuwe Twente komt thuis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
13: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Gate On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog. Morgen begint droog. En in de middag vanuit het westen regen met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Elst en Lent 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM.

Hier in Amerika inmiddels al een grote ster geworden. Je hoorde Ella Langley op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Choosing Texas, daarvoor de opening. We gaan weer richting het eind van het jaar. Dus ik dacht gewoon bij mezelf, hoe kun je gewoon dan beter de woensdagavond beginnen dan met U2. Je hoorde New Year's Day. Welkom dus, 12 minuten over 7 inmiddels. We hebben een vol programma vanavond. Zodanig ga ik praten met Jurgen Kleineschaars en Peter Drosten. Zij zijn van Oortmeskajo. Volgende week is daar een heel groot volksfeest en met hen ga ik daarover praten. Verder nog een aantal leuke items. Wat hebben we allemaal nog meer? De Ronde van Overijssel, dan heb ik het over wielrennen. Die heeft een nieuwe koersdirecteur, Han Vaanholt, bekende in de wielerwereld. Wij spraken met hem. En verder, de Twentse Taalprijs is weer uitgereikt. Die is dit jaar voor Laurens ten Den, de bekende acteur. En wij spraken daarover met Patrick Welman. En verder nog de jaarlijkse Zilveren Ster. Dat is een dressuurfestival in Haaksbergen. Dat staat weer voor de deur. Wij spraken daarover met Marre Langheet. Dat allemaal onderweg op deze woensdagavond. Verder nog het laatste nieuws uit jouw regio. En als we het dan hebben over het laatste nieuws, ben je onderweg op de A1 in Hengelo. Daar is een klein half uurtje geleden een ongeval gebeurd waarbij één persoon gewond is geraakt. Op dit moment is de A1 afgesloten, dus ben je onderweg. De politie die doet dus onderzoek. Dit is nabij de afrit nummer 30 ter hoogte van Hengelo. De hulpdiensten zijn dus nog steeds ter plaatse, dus ben je onderweg op die A1. Neem dan gewoon even een alternatieve route, dan kom je waarschijnlijk nog wel op tijd op je afspraak. Wat je dus ook vanavond van plan bent. Een stukje regionale muziek, dat zo mag het wel genoemd worden. Hè? Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange en I'm Not So Tough. Ja, 1993 zeg ik, was dit een hitje, stond dat bij ons in de hitlijsten. Ja, 25 en 26 september, volgend weekend, gaat het weer gebeuren in Oud-Marsum. Dan staat weer het volksfeest op het programma. Bij mij aangeschoven zijn Jurgen Kleinenschaas en Peter Drosten. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Oh, Jurgen, ik hoor je nu. Kun je eens even dicht in de microfoon praten? Oké, okay, nou ja, goed, even kijken, moet ik... wacht even, gaan we dat zo even, even regelen? We gaan eerst even een ander plaatje draaien... en dan praten we zo even met jullie verder.

0: was volgens mij van Friends natuurlijk de titelsong. Die hoorden ze hier op deze woensdagavond. Nou, we gaan gewoon even een nieuwe poging doen. Jurgen, praat eens even in de microfoon. Misschien dat we je nu wel een beetje goed kunnen verstaan.
1: Ja, goedenavond.
0: Kijk, dat gaat inmiddels al iets beter. Nou, leuk. Heren, dank jullie. Fijn dat jullie er zijn. 25 en 26 september het Volksfeest in Oudmarsum. Jurgen, Oudmarsum, ja, kun je nog eens even in het kort vertellen? Jullie zijn een stichting. Wat doen jullie zoal?
1: Ja, wij zijn sinds 4 jaar een stichting om mooie evenementen in Oudmarsum te organiseren voor inwoners en omstreken. Ja. Dus een gezellig samenheid, samen zijn volop met muziek.
0: Ja. En wat maakt het feest in Oudmarsum dan anders dan andere dorpsfeesten in de regio?
1: We hebben een heel mooi kerkplein in Oudmarsum. Dat leent zich heel goed voor een hele mooie feesttent. En we hebben natuurlijk een hele mooie Kuiperberg. En daar maken we zaterdagmiddag ook gebruik van.
0: Oké. En de Kuiperberg, ja, die staat wel een beetje centraal in het hele programma, hè?
1: Ja, dat is de zaterdagmiddag. Daar gaan we omhoog. Dan hebben we midden op de berg hebben wij de Lutte muzikanten. Die gaan een mooi portie Ekelende muziek spelen. Ja. We hebben daar een gezamspiel, een riesen gezamspiel met zoveel mogelijk muzikanten. En aansluitend de Almaptriep wandelend naar het kerkplein.
0: En dat Peter, dat Riesen Kazamspiel, dat is inmiddels wel een traditie geworden, hè?
2: Ja, dat is een. En dat willen we ook graag, zo zien we ook graag dat gebeuren. Dit is de tweede keer.
0: Ja.
2: En dat Riesen Kazamspiel, dat is bij velen wel bekend vanuit het Oostenrijkse. Ja. Maar je speelt met iedereen die een muziekinstrument kan bespelen en dat met veel plezier doet, die sluit zich aan. En wij spelen een mooi aantal nummers die passend zijn voor de locatie.
0: Ja. En wie hebben jullie dit jaar bereid gevonden als dirigent? Vorig jaar hadden jullie toch speciaal van jullie kapel, van Mol van Hans.
2: Ja.
0: Of staat hij er dit jaar weer voor?
2: Frans-Jozef Saalman staat weer voor de groep.
0: Staat hij weer voor de groep?
2: Met heel veel plezier.
0: Okay.
2: En hij is er klaar voor. We hebben afgelopen maandag met de hele groep geoefend bij Pais in Reutem. Daar waren ook de deelnemers zoveel mogelijk aanwezig die zich aan hebben gemeld. Dus dat was een goede groep, goede repetitie.
0: Hoeveel hebben zich er ongeveer aangemeld?
2: Er hebben zich er 10 tot 12 ongeveer aangemeld.
0: Oké. Okay. Maar goed, de Lutte muzikanten die zullen ook nog wel blijven, denk ik.
2: Die zijn er, maar wij zijn er ook met onze eigen kapel.
0: Ja.
2: En de kapel Capabel ook. Dus er is al een goede groep.
1: 50.
2: Ja, ga daar maar vanuit.
0: En even terug naar de vrijdag. Jurgen, wat is de vrijdag te doen? Op vrijdag hebben jullie ook feest, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik zag wat voorbij komen.
1: Zeker. Afgelopen weekend heeft een succesvol slag om Oudmarsum evenement plaatsgevonden. Dat is een interactieve quiz. Ja. Meer dan 100 teams hebben daar aan deelgenomen. Dat is in totaal pak een beetje 1000 deelnemers. En die vrijdagavond hebben we daar de uitslagen van. Maar in de middag beginnen we al met onze 5-uur-show. Dus iedereen die direct na het werk de tent in wil, die kan dat.
0: Dat is een soort van bedrijvenborrel, of moet ik het zien?
1: Ja, een vrijdagmiddagborrel. En inderdaad zijn heel veel bedrijven daarvoor uitgenodigd. Maar ook als je zelf de vroeg weekend van wil maken, dan ben je welkom. Aansluitend hebben we de uitslagen. En dan hebben we 's avonds nog een mooi muzikaal programma klaarstaan.
0: Oké, okay. Zoals?
1: Zoals,
0: we zijn natuurlijk even nieuwsgierig natuurlijk.
1: Ja, zoals zanger Robert Pater.
0: Oh, ja.
1: Die is vooral bekend van zijn hit Gina.
0: Oh ja.
1: En 's avonds sluiten we af met DJ G Trompetti. Dat is een DJ en live trompetist.
0: Dus volop gezelligheid in Oudmarsum straks.
1: Yes.
0: Wij gaan even richting het nieuws. Jullie hoeven denk ik nog niet naar huis. Praten we straks na het nieuws nog even verder over de zaterdag. Want er is nog veel meer te doen in Oudmarsum, hè?

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Oud-Marsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth de Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. De Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim een kwart van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. Een andere kant op, dus vanuit Duitsland naar Hengelo over de A1... is de weg dicht tussen Hengelo-Noord en de afrit Hengelo. Dat komt door een ongeluk. Je wordt via een af- en oprit daar langs geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM, avonddienst.

0: beetje gitaarmuziek op de woensdagavond. Hoort er natuurlijk ook bij op Twente FM, The Electric Light Orchestra. Je hoorde Hold On Tight. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio kun je nalezen op onze website twentefm.nl of anders 1twente.nl. Ja, bij mij aan tafel nog steeds Jurgen Kleineschaars en Peter Drosten. Zij zijn van Oortmasker. Ja, moet ik zeggen, zaterdag 26 september en vrijdag 25 september is een groot feest. Ja, Peter, we hebben het nog niet helemaal gehad over de zaterdag. Want jullie hebben weer een topband gestrikt, hè?
1: Ja, we hebben voor de zaterdagmiddag, eigenlijk de zaterdagavond, ja, vanaf 7 uur zeker een topband gestrikt. Vier Sint-Spitsen.
0: Oh ja.
1: En dat is Duits voor wij zijn top, wij zijn geweldig. Maar dat zijn ze ook. Het is een Limburgse band uit Zuid-Limburg, uit de heuvels van Zuid-Limburg. 2008 opgericht. Maar die groep bedient zich voornamelijk van het après-ski-repertoire. Ja. Slagers, polka-muziek.
0: Maar zij zijn echt de top van Nederland wat betreft de Duitsstalige muziek. En vorig jaar hadden jullie al een topband. Met de Palingen met Spatsen, maar dit jaar...
1: Ja, dit is dan nog wel weer een graadje hoger. Een aantal jaren terug ontvingen zij bij de Nederlandse Party Awards de juryprijs voor de populairste Duitse band.
0: Ja, okay.
1: Dus dat krijg je ook niet zomaar, hoor.
0: Oké, populairste Duitse band in Nederland.
1: In Nederland.
0: Maar hoe kan het dat die banden allemaal uit de Limburgse komen? Is het daar nog populairder dan hier in Twente?
1: Nou ja, daar wordt het ook ontzettend gedragen. Je merkt het gewoon... ik weet niet of het daar nu zoveel populairder is dan hier. Want wij kennen hier ook het Fruishoppen. We kennen hier de bands, de kapellen, de Lutte muzikanten die dus eerder op die dag te gast zijn. Dus ik denk met name aan de oostkant en het zuiden van Nederland staat het allemaal op een hoog niveau.
0: Ja. En de Almaptriep, daar hebben we het nog niet over gehad. Staat die dit jaar ook nog weer op het programma?
2: Ja. De Almaptriep staat ook weer op het programma. Het is de bedoeling dat we eerst een hele mooie middag hebben op de Kuiperberg.
0: Ja.
2: En daarna gaan we te voet achterlangs het zwembad. Gaan wij gezamenlijk met de benenwagen richting het Kerkplein.
0: Ja. Dus niet meer als andere jaren met een echte koe erbij.
2: Nee, die koeien, dat zijn we zelf.
0: Ja, maar goed, ik denk ook dat namens de gemeente natuurlijk ook niet meer mag. Hè. Natuurlijk veel vervelende reacties.
2: Uiteindelijk gaat het om dat we op de berg zijn. Daar is het ons om te doen. Ja. Een biertje drinken onder mooi uitzicht en met mooie muziek. Ja. En het tweede deel van die zaterdag, die speelt zich af op het Kerkplein.
0: Ja.
2: En dan is het eigenlijk een kwestie van A naar B.
0: Ja.
2: Maar dat doen we wel in Tiroler stijl.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En we hadden het net al even over het vierde jaar. Dat betekent volgend jaar een lustrum. Even alvast vooruitkijkend, zijn daar al plannen, of worden daarvoor al plannen gesmeed? Je hoeft natuurlijk niet alles te verklappen, maar...
1: Nee, we zijn. Het is goed dat je weet dat wij daar al wel mee bezig zijn. En in ons bestuur hebben we daar al over gesproken. Dus we willen echt wel met iets pakkends komen. Vijf jaar is niet zomaar iets, dus dat krijgt zeker de aandacht. En ja, we hebben gesproken over de muziek, hoe ga je het inrichten, hoe wil je het doen... Maar goed, dat staat allemaal nog in de beginfase. Maar het heeft aandacht.
0: Oké, super. Nog even een resume, Jurgen. Hoe laat begint het allemaal zaterdag?
2: Zaterdag begint het om 14:30 op de Kuiperberg.
0: Ja.
2: Vanaf 17:30 zijn we op het Kerkplein. Om 19:00 trapt Vier Sint-Spitsen af.
0: Ja.
2: En het hele feest begint al vrijdagmiddag direct na werk om 16:00.
0: En al het mooiste is, de toegang is gratis, hè?
2: De toegang is gratis. Wij proberen ten alle tijde de kosten te drukken. Dus we doen veel met vrijwilligers. Maar het is wel een heel mooi feest.
0: Oké. Okay.
1: En dan wil ik daar nog even aan toevoegen. Dat die zaterdagmiddag de inloop is vanaf 14:30 op de Kuiperberg. En dan vanaf 1:00 gaat de Molenberg Express. Wederom ook voor, het vierde jaar. Die gaat met het treintje meerdere keren op en neer de Kuiperberg op en af. Dus de mensen die wat moeilijker te voet zijn, te been zijn, zijn van harte welkom. Daar is rekening mee gehouden. Volle plek in de Molenberg Express.
0: Super. Heren, dankjewel voor jullie komst. En dan wens ik jullie volgend weekend heel veel plezier in Oortmas.
2: Dankjewel.
0: En dan gaan we natuurlijk even dit afsluiten in een klein beetje misspel. Ik heb Wies in Spits even opgezocht. En dan om een klein beetje in de stemming te komen. Toch?
2: Mooi.
1: Heel goed.

0: Dancing in the Flames. Je hoorde de weekend op deze woensdagavond bij Twente FM in de avonddienst. Ja, dan bereikte ons het trieste nieuws natuurlijk vandaag eerder aan het eind van deze middag. Dat het Losserse raadslid Lies ter Haar onverwacht is overleden. Dat gebeurde afgelopen nacht. Ze zat ruim 20 jaar voor haar partij Burgerforum in de gemeenteraad. Ja, ze heeft veel betekend voor Losser, aldus burgemeester Jeroen Diepemaat in een reactie. Lies ter Haar was 71 jaar oud. Gisteravond voorlak voor het begin van de raadsvergadering werd ze onwel en overleed ze in het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk super triest nieuws. De Zilveren Ster is een jaarlijkse dressuurfestival in Haaksbergen. Het festival trekt dressuurrijders en biedt een gevarieerd programma met verschillende rubrieken. Waaronder jonge paarden en ponies. Wij spraken daarover met Mare Lankheet.
1: Wij zijn vanmorgen om 9 uur gestart met de eerste klasses. Wij hebben een klasse B tot en met het ZZ licht vandaag. En eigenlijk de hele dag door. Vandaag tot en met zaterdag, einde van de dag. En, hebben wij zondag een finale dag. Ja, de sterren hebben we allemaal superleuk gesponsord, veel prijzen. Dus eigenlijk kunnen we het niet mooi hebben. Meestal uit omstreken, maar wij hebben ook mensen uit Limburg naar de andere kant van Nederland. Ja, eigenlijk komen ze overal al vandaan. We hebben 35 stallen hier in de manege opgebouwd gisteravond. En ja, zo komen we vandaag allemaal ergens aanwaaien. Ja, koffie zit er net in. De jury is koffie gebracht. Dus nu hebben we een mooie start. Het begint rustig, maar nu loopt iedereen een beetje binnen. Dus de eerste stad zijn nu, die rijden nu. En zometeen begint de klasse M1 en M2 ook. Ze worden niet gekeurd. We hebben hier altijd wel een jury extra lopen die alles in de gaten houdt. Mocht het paard niet goed zijn, zien ze dingen wat niet mag, dan word je bij de jury geroepen en dan moet je er wat aan doen. Ja, we hebben gewoon een hele mooie spot en daar zijn we super trots op.

En we willen gewoon heel wat moois neerzetten. En dus denk ik met de Military ook. En dat is ook een supermooi mooi weekend. Even heel wat anders. Dus de eventing als de dressuur. Maar voor de rest, dat het niet mooier kan. Het weer is top. Dus. Ja, nee, we hebben zondag ook een clinicdag en de finale dag. Dus hartstikke leuk. Mensen allemaal van harte welkom. En waarschijnlijk tussen 12 en 1 een clinic van Rien van der Schaft. Grote dressuur uit. Dus superleuk. Iedereen is van harte welkom. En eigenlijk de hele week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
14: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Alice Heipen. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max op 1. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Dit is de Twente.

Groep moet ik eigenlijk zeggen. Cat's Eye hoorde je op deze woensdagavond. Animal, daarvoor de opening. We gingen terug in de tijd met Prince, hè. 1999 hoorde je. Welkom terug op deze woensdagavond bij de avonddienst. Inmiddels 6 minuten over 8. Wat hebben we nog allemaal? Ronde van Overijssel. Dan heb ik het over wielrennen. Zij hebben een nieuwe koersdirecteur in persoon van Han Vaanholt. Dat is natuurlijk geen onbekende in de wielersport. Wij spraken met hem en verder nog de Twentse Taalprijs. Die is gewonnen door Laurens ten Den. Ja, de bekende acteur van onder andere Jongelui en Ole Grond natuurlijk. En wij spraken daarover met Patrick Welman. Verder nog onderweg het laatste nieuws uit jouw regio hoor je zo dadelijk binnen nu en een half uurtje. En natuurlijk ook gewoon de beste muziek. We gaan naar de jaren 90. Doen we met deze band.

0: Jawel, die rockers zijn er natuurlijk, hè, uit Den Haag. Je hoorde Direct en Through the Looking Glass. Ja, 6 gemeenten in Twente gaan op 2 december hun zogeheten noodsteunpunten testen. Een noodsteunpunt is een plek waar inwoners tijdens langdurige stroomuitval betrouwbare informatie kunnen krijgen. En de hulpvraag kunnen stellen. In Twente doen Enschede, Dinkeland, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser en Tubbergen mee. De gemeentes die bereiden zich momenteel samen met de veiligheidsregio voor op situaties waarin de stroom langdurig uitvalt. Het testen van noodsteunpunten is hier onderdeel van. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. De Twentse Taalprijs, of Taalpries moet ik zeggen, 2026, die is toegekend aan de Zallandse en Twente acteur, theatermaker, schrijver Laurens ten Den. Ja, hij krijgt de prijs voor de toegankelijke en speelse manier waarop hij in actuele theatervoorstellingen en grote toneelproducties de streektaal gebruik maakt. En die taal zo tevens modern en levendig houdt. Wij spraken daarover met Patrick Welman.
1: Ja, eigenlijk was dat helemaal niet zo'n hele moeilijke keuze. We waren met z'n allen eigenlijk tegelijkertijd dat we zeiden van, ja, Laurens ten Den. En we zijn als huidige jury al een tijdje bij elkaar. Dit doen we al een paar jaar. Even kijken, dit is denk ik de vierde keer, denk ik, dat ik erbij betrokken ben. En de naam van Laurens kwam wel wat vaker voorbij. Maar de vorige keer hebben we de voorkeur gegeven aan iemand anders. Maar ja, dit keer, als je ziet ook wat Laurens de afgelopen jaren, en zeker het afgelopen jaar, allemaal gedaan heeft, ook om de Twentse taal te promoten. En ik weet wel, dat is niet het eerste doel van hem, maar het is gewoon een mooie theatervoorstelling of een film of een ander stuk te produceren. Maar dan merk je wel dat hij vaak dan de Twentse taal en de Neder-Saksische taal gebruikt om zijn emoties te uiten. En dat doet hij op een voortreffelijke manier. Dus vandaar dat wij zeiden, ja, nou wordt het tijd dat we Laurens nomineren en ook kandideren en vervolgens ook als winnaar aanwijzen. Ja, wij zijn, even kijken, ruim voor de zomer zijn Joop Weber van de Krijnk voor de Twentse Spraken en ondergetekende bij hem in Enschede op bezoek geweest, bij zijn vrouw en bij zijn dochter, die was er ook bij. En ja, hij was verrast. Het is natuurlijk niet dat wij kwamen. En vervolgens hebben we een heel aangenaam gesprek. Ik zou bijna zeggen, continu in het Twents. Echt heel erg leuk. En hij was aangenaam verrast. En nou gaan we in november, begin november, hem de prijs uitreiken. De burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, is daar als het goed is ook bij. Want dat is de gastheer. Dus we proberen wel, ook de komende jaren, want de afgelopen keer was het in Oldenzaal. Nou, dit keer gaan we naar Hengelo. En de bedoeling is om de volgende keer naar Rijsselholte. En we proberen eigenlijk alle plekken in Twente, ook met de Twentse Taalpries, aan te gaan.

Onze Duitse vriend, de Purple Disco Machine, samen met Eilar. Ja, dat is natuurlijk een Nederlands tintje. Je hoorde hun grote hit Dopamine op deze woensdagavond. Hij kwam trouwens binnen via onze berichtenbox. Dat kan via de site www.twentefm.nl. Heb jij misschien een leuk plaatje waar ik straks in het half uurtje voor je kan draaien? Of anders misschien wel volgende week? Ga dan even naar onze website rechtsbovenin. Kun je het gewoon aanvragen. Er staat zo'n mooi tekentje van de WhatsApp. Klik daarop en laat een leuk berichtje achter in onze berichtenbox. Hey, zo dadelijk het laatste nieuws uit jouw regio.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Ootmarsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth ter Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. Ter Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim 1/4 van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Ralf Veenhuis.

Razend populair was zij in de jaren 80 bij onze Oosterburen kwam ze vandaan, Sandra. En ze is nog steeds populair, hè? Dit liedje gaat nog als een speer. En ja, heel af en toe kijk ik nog eens een keertje zo rond op YouTube en dan zie je haar nog gewoon voorbij komen in al die, ja, wat is het, een beetje hè, 90's en 80's reunieconcerten en zo. En ze staat dus nog steeds op het podium. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Zo dadelijk hebben wij nog, en dan moet ik eventjes heel snel naar beneden scrollen, want ik heb nog een ontzettend leuk item voor je, want de wielerliefhebbers die moeten gewoon even blijven hangen, want de Ronde van Overijssel heeft namelijk een nieuwe koersdirecteur, Han Vanholts, en wij praten met hem daarover. Dat allemaal onderweg op deze woensdagavond, en natuurlijk ook gewoon de beste muziek zoals je van ons gewend bent. Dit is Coldplay en The Speed of Sound.

Nederlandstalige muziek op deze woensdagavond. Tino Martin hoor je samen met Mart Hoogkamer. Ja, toch wel een hitje horen. De hartslag van de stad hoor je op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Oldenzaal zal ook de tweede uiterste deadline van 1 juli 2027 om 158 asielzoekers op te vangen niet halen. Dat zal de boodschap zijn wanneer wethouder Ruby Berger op 26 oktober op het ministerie van Justitie en Veiligheid nog eens moet uitleggen waarom de gemeente nog altijd niet voldoet aan die taakstelling. Het is onduidelijk of en zo ja, hoe lang deze stellingname nog houdbaar is, nu Oldenzaal landelijk te boek staat als weigergemeente en onder actief toezicht is gesteld. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120.fm.nl. Ja, Han van Hals uit Haaksbergen heeft

En in één keer moest ik naar voren komen. Ik had echt, het was echt onverwachts. En ja, dat je dat zoiets krijgt van zoveel jaren renner en ploegleider geweest te zijn, dat is toch wel een verrassing. Ja, ja, laten we zeggen beroemd. Soms misschien enigszins berucht. Maar het was een fantastische tijd dat ik toch op 25-jarige leeftijd nog bij Amstel kwam. Dat was toch een van de grootste ploegen van Nederland. Dat was echt wel een verrassing. En, prachtige tijd geweest. Nee, Herman was echt een hele goede renner. Zowel in de cross als op de weg. En echt een multifunctionele coureur. Ook helaas nooit geen prof geweest. Maar goed, ja, je kunt beter soms een goede amateur zijn dan misschien een wat mindere prof. En wij hebben ons daar altijd goed bij gevoeld. Maar het is gewoon een rond speldje met een soort kroontje erbovenop. En dat kun je dus op je overhemd prikken als je ergens komt wat met wielrennen te maken heeft. En ja, dat is het gouden wiel. En een mooie oorkonde erbij, dus dat is het. Maar wel heel leuk. Dat was bij een wedstrijd in Meerkerk, bij de Arno Wallaert Memorial. Arno Wallaert is een wielrenner die helaas 16 jaar geleden overleden is. Die heb ik nog in de ploeg gehad. Is nog bij ons kampioen van Nederland geworden, toen bij Leuwerk Tegeltoco. En later prof geworden, heeft hartproblemen gekregen en is daardoor helaas toen overleden. En ik heb toen nog gesproken in de kerk toen die tijd bij hem in Meerkerk. Hoewel ik ook echt helemaal niet gelovig ben, maar goed, dat maakt verder helemaal niks uit. Dus, maar ik had wel heel goed contact altijd met hem en ja, die jongen is toen overleden. Dus bij die wedstrijd heb ik dus de overhandiging gekregen. Ja, ook een verrassing. Michiel Vincent, de voorzitter van de Ronde van Overijssel, die belde mij op. Die had gehoord dat ik zou stoppen met wielrennen als actief ploegleider. En die zei toen van Theo de Rooij, die altijd koersdirecteur was, die zou ermee stoppen. Of ik daar belang zal in vooruit om koersdirecteur te worden. Nou, er zijn een paar gesprekjes geweest en waar het precies in zou houden. En ja, dat lijkt me wel leuk om daarbij te voegen. Natuurlijk vaak gereden die ronde, ook als ploegleider geweest. En ja, het lijkt me wel weer een nieuwe uitdaging.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
10: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
11: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een doel.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
12: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
13: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
12: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten. En er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. Ja, 21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op online bank Revolut te zitten, eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed, met een opbrengst van 2,5 miljard. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Ootmarsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth ter Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is Genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. Ter Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim een kwart van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt. Er valt af en toe wat dichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland, dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen, dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van een manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Ootmarsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis naar hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth ter Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is Genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. Ter Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim een kwart van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het bewolkt, er valt af en toe wat dichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattoo shop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Beersheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister me niet. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En het lijkt erop dat de opvang voor jonge asielzoekers in het Brabantse Engelen er gewoon gaat komen, meldt Omroep Brabant. Bij een raadsvergadering in Den Bosch is er urenlang gepraat over voorwaarden voor de komst van het AZC, bijvoorbeeld over veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk de knoop doorhakken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Er is nog weinig beweging in gekomen. Om 10:15 gaat het debat verder, dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar kwam er meer dan 50% bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.